0: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 2 uur.
1: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws op OSR 920. Volgens de Amerikaanse president Trump is er grotendeels overeenstemming bereikt met Iran over een vredesvoorstel. Hij schrijft op zijn sociale media platform dat de details van een akkoord binnenkort bekendgemaakt zullen worden. Het plan zou onder andere de opening van de Straat van Hormuz inhouden. Iran had eerder al laten weten nog zo'n 3 tot 4 dagen nodig te hebben voor de laatste puntjes op de i van een principeovereenkomst. Vanuit Ter Apel zijn tientallen asielzoekers waar geen plek voor was in het opvangcentrum met bussen naar een opvangadres in Groningen gereden. Ze worden na de overnachting weer teruggebracht. Het Rode Kruis is blij met de nachtopvang in Groningen die tot en met maandag beschikbaar blijft. Een lokale boer heeft intussen 160 meloenen voor de asielzoekers gebracht. In Belgrado is er de afgelopen avond door naar schatting zo'n 100.000 Serviërs gedemonstreerd tegen het bewind van president Vučić. De betogers riepen om zijn aftreden. Na een rustig begin sloeg volgens berichtgeving van de NOS later op de avond de vlam in de pan en werden er fakkels en stenen gegooid. De betoging werd toen door de politie met traangas uiteengedreven. De demonstranten eisen verkiezingen. Volgens de president zouden die dit najaar kunnen worden georganiseerd. En in Frankrijk is opnieuw een man veroordeeld voor het verkrachten en mishandelen van zijn eigen vrouw. Hij dwong haar ook om seks te hebben met in totaal rond de 500 andere mannen. De man die de feiten wel bekend heeft, maar zei dat het om een SM-relatie met instemming van de vrouw ging, gaat 25 jaar de gevangenis in. De zaak doet denken aan die van Madame Pellicot, die door haar man werd verdoofd en door zeker 50 mannen werd misbruikt. Het weer, het blijft in de nacht droog en helder bij zo'n 11 tot 14 graden. In het noorden kan er wat mist ontstaan. Er is weinig wind. Overdag zonnig en warm bij 23 tot 29 graden. Ook de rest van de week temperaturen boven de 20 graden. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
2: Omroep Peelrond, regiobreek.
3: Dit is Tom Holland met het nieuws uit Laabeek, Boeken en Gemelt-Bakel op Omroep Peelrand. Afgelopen donderdag sloten zaalvoetballers van WHC Gemelt het seizoen af met de bekerfinales. In de grote beker zegevierde bouwbedrijf Mark Vermeulen. Na winst op CrossFit Blue Label Muro Steencreaties in de halve finale versloegen zij in de finale van de Houtkeukens met 5-4. Jury Visser scoorde alle 5e doelpunten. De kleine beker ging naar Dirk's Angels. Zij wonnen de finale van Spier Timmerwerken van Schijndel Dakbedekkingen met 5-4 na een 1-4 achterstand bij rust. Mark van der Horst maakte het winnende doelpunt. De sportiviteitsprijs ging naar Herman van den Bomen Schilderwerken. Het buddybankje op het schoolplein van de openbare basisschool Uiterspiegel in Boekel blijkt een groot succes in strijd tegen eenzaamheid. Zo'n 2 maanden geleden werd het eerste bankje geplaatst om kinderen met elkaar in contact te brengen. Inmiddels staat zelfs een 2e klaar. Leerkracht Sjaak van Moorsel prijste de aanpak. Ik vind het mooi, zegt hij, dat de eenvoud van het idee zo krachtig kan zijn. De school besloot niet te wachten met een 2e bestelling, omdat de kinderen zelf enthousiast geld hadden ingezameld tijdens een kerstmarkt. Het initiatief kwam van een betrokken ouder. De hulpdiensten zijn zaterdagmiddag gealarmeerd voor een verkeersongeval op de N279 ter hoogte van Beek en Donk. Daar wilde een automobilist keren in verband met de drukkerij naar Harmonie. Hij zag daarbij een achteropkomende auto over het hoofd met een forse aanrijding tot gevolg. Beide auto's raakten zwaar beschadigd. 1 persoon raakte bij de botsing gewond aan zijn arm. Hij is door ambulancepersoneel behandeld. Beide auto's zijn door een berger afgesleept. Voor meer nieuws uit Laabeek, Boeken en Gemelt-Bakel, kijk op omroeppeelrand.nl.
2: Omroep Peelrand, regiobreek.

0: Droomliefhebbers voor liefhebbers.
1: Meer dan 60 jaar hits.
0: OSR 920.
2: Non-stop OSR. Non-stop OSR.

0: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 3 uur.
1: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws op OSR 920. Volgens de Amerikaanse president Trump is er grotendeels overeenstemming bereikt met Iran over een vredesvoorstel. Hij schrijft op zijn sociale media platform dat de details van een akkoord binnenkort bekendgemaakt zullen worden. Het plan zou onder andere de opening van de Straat van Hormuz inhouden. Iran had eerder al laten weten nog zo'n 3 tot 4 dagen nodig te hebben voor de laatste puntjes op de i van een principeovereenkomst. Vanuit Ter Apel zijn tientallen asielzoekers waar geen plek voor was in het opvangcentrum met bussen naar een opvangadres in Groningen gereden. Ze worden na de overnachting weer teruggebracht. Het Rode Kruis is blij met de nachtopvang in Groningen die tot en met maandag beschikbaar blijft. Een lokale boer heeft intussen 160 meloenen voor de asielzoekers gebracht. In Belgrado is er de afgelopen avond door naar schatting zo'n 100.000 Serviërs gedemonstreerd tegen het bewind van president Vučić. De betogers riepen om zijn aftreden. Na een rustig begin sloeg volgens berichtgeving van de NOS later op de avond de vlam in de pan en werden er fakkels en stenen gegooid. De betoging werd toen door de politie met traangas uiteengedreven. De demonstranten eisen verkiezingen. Volgens de president zouden die dit najaar kunnen worden georganiseerd. En in Frankrijk is opnieuw een man veroordeeld voor het verkrachten en mishandelen van zijn eigen vrouw. Hij dwong haar ook om seks te hebben met in totaal rond de 500 andere mannen. De man die de feiten wel bekend heeft, maar zei dat het om een SM-relatie met instemming van de vrouw ging, gaat 25 jaar de gevangenis in. De zaak doet denken aan die van Madame Pellicot, die door haar man werd verdoofd en door zeker 50 mannen werd misbruikt. Het weer, het blijft in de nacht droog en helder bij zo'n 11 tot 14 graden. In het noorden kan er wat mist ontstaan. Er is weinig wind. Overdag zonnig en warm bij 23 tot 29 graden. Ook de rest van de week temperaturen boven de 20 graden. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
2: Omroep Peelrond, regiobreek.
3: Dit is Tom Holland met het nieuws uit Laabeek, Boeken en Gemelt-Bakel op Omroep Peelrond. De Laabeekse kunst- en tuinroute vindt dit jaar plaats op zaterdag 6 en zondag 7 juni. Na de recente droogte kunnen 13 tuinen verspreid over 4 dorpskernen bezocht worden. Tuinliefhebbers kunnen er volop inspiratie op doen. Gelijktijdig openen 12 ateliers van lokale kunstenaars hun deuren. Schilders, beeldhouwers en creatieve hout- en metaalbewerkers tonen hun passie. De geëxposeerde kunst is veelal direct ter plaatse te koop. Toegang tot de tuinateliers is gratis. Adressen en een gedetailleerde fietsroute zijn te vinden op laabeeksetuinen.nl of op kunstroutelaabeek.nl. De hulpdiensten zijn zaterdagmiddag gealarmeerd voor een verkeersongeval op de N279 ter hoogte van Beek en Donk. Daar wilde een automobilist keren in verband met de drukkerij naar Harmonie. Hij zag daarbij een achteropkomende auto over het hoofd met een forse aanrijding tot gevolg. Beide auto's raakten zwaar beschadigd. 1 persoon raakte bij de botsing gewond aan zijn arm. Hij is door ambulancepersoneel behandeld. Beide auto's zijn door een berger afgesleept. In Laabeek is het aantal jongeren in de jeugdzorg voor het 4e jaar op rij gestegen. Afgelopen jaar kregen 600 jongeren tot 23 jaar jeugdzorg, oftewel 1 op de 9. Dit is het hoogste aantal sinds 2020, aldus het CBS. Vooral het aantal kinderen dat bij beide ouders woont en jeugdzorg ontvangt nam toe van 400 naar 440. Jeugdhulp is de meest voorkomende vorm van zorg en richt zich op psychische en opvoedingsproblemen. Vorig jaar kregen 590 jongeren in Laabeek deze jeugdhulp, een stijging ten opzichte van het voorgaande jaar. Het aantal kinderen met jeugdzorg in zogenaamde lichte gevallen daalt. Voor meer nieuws uit Laabeek, Boeken en Gemelt-Bakel, kijk op omroeppeelrand.nl.
2: Omroep Peelrand, regiobreek. Gun je avond een heerlijke radio. Radio. De avond door op OSR 920. Welkom. Dit is een nieuw uur.
4: OSR 920. Non-stop OSR.

men licht en goed. Hand in hand naar buiten kijken waar de regen valt. Ik zie het vuur van hoop en twijfel in je ogen.

0: Zet je schrap voor een zondag als geen ander. Aanstaande zondag, eerste Pinksterdag, brengt OSR 920 Pinkster Rock. Pinkster Rock. Van 10 uur 's ochtends tot 6 uur 's avonds draaien we non-stop de meest iconische rockhits. En dat allemaal vanaf vinyl. Geniet samen met ons aanstaande zondag, eerste Pinksterdag, live vanuit het Zondagmiddagcafé. Pinkster Rock, Pinkster Rock, Pinkster Rock. Dit is OSR 920 met het radionieuws van 4 uur.
1: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws op OSR 920. Volgens de Amerikaanse president Trump is er grotendeels overeenstemming bereikt met Iran over een vredesvoorstel. Hij schrijft op zijn sociale media platform dat de details van een akkoord binnenkort bekendgemaakt zullen worden. Het plan zou onder andere de opening van de Straat van Hormuz inhouden. Iran had eerder al laten weten nog zo'n 3 tot 4 dagen nodig te hebben voor de laatste puntjes op de i van een principeovereenkomst. Vanuit Ter Apel zijn tientallen asielzoekers waar geen plek voor was in het opvangcentrum met bussen naar een opvangadres in Groningen gereden. Ze worden na de overnachting weer teruggebracht. Het Rode Kruis is blij met de nachtopvang in Groningen die tot en met maandag beschikbaar blijft. Een lokale boer heeft intussen 160 meloenen voor de asielzoekers gebracht. In Belgrado is er de afgelopen avond door naar schatting zo'n 100.000 Serviërs gedemonstreerd tegen het bewind van president Vučić. De betogers riepen om zijn aftreden. Na een rustig begin sloeg volgens berichtgeving van de NOS later op de avond de vlam in de pan en werden er fakkels en stenen gegooid. De betoging werd toen door de politie met traangas uiteengedreven. De demonstranten eisen verkiezingen. Volgens de president zouden die dit najaar kunnen worden georganiseerd. En in Frankrijk is opnieuw een man veroordeeld voor het verkrachten en mishandelen van zijn eigen vrouw. Hij dwong haar ook om seks te hebben met in totaal rond de 500 andere mannen. De man die de feiten wel bekend heeft, maar zei dat het om een SM-relatie met instemming van de vrouw ging, gaat 25 jaar de gevangenis in. De zaak doet denken aan die van Madame Pellicot, die door haar man werd verdoofd en door zeker 50 mannen werd misbruikt. Het weer, het blijft in de nacht droog en helder bij zo'n 11 tot 14 graden. In het noorden kan er wat mist ontstaan. Er is weinig wind. Overdag zonnig en warm bij 23 tot 29 graden. Ook de rest van de week temperaturen boven de 20 graden. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
2: Omroep Peelrond, regiobreek.
3: Dit is Tom Holland met het nieuws uit Laabeek, Boeken en Gemelt Bakel op Omroep Peelrand. Afgelopen donderdag sloten zaalvoetballers van WAC Gemelt het seizoen af met de bekerfinales. In de grote beker zegevierde bouwbedrijf Mark Vermeulen. Na winst op CrossFit Blue Label Muro Steencreaties in de halve finale versloegen zij in de finale van Houtkeukens met 5-4. Jury Visser scoorde alle 5 de doelpunten. De kleine beker ging naar Dirk's Angels. Zij wonnen de finale van Spier Timmerwerken van Schijndel Dakbedekkingen met 5-4 na een 1-4 achterstand bij rust. Mark van der Horst maakte het winnende doelpunt. De sportiviteitsprijs ging naar Herman van den Bomen Schilderwerken. In Laabeek is het aantal jongeren in de jeugdzorg voor het 4e jaar op rij gestegen. Afgelopen jaar kregen 600 jongeren tot 23 jaar jeugdzorg, oftewel 1 op de 9. Dit is het hoogste aantal sinds 2020, aldus het CBS. Vooral het aantal kinderen dat bij beide ouders woont en jeugdzorg ontvangt nam toe van 400 naar 440. Jeugdhulp is de meest voorkomende vorm van zorg en richt zich op psychische en opvoedingsproblemen. Vorig jaar kregen 590 jongeren in Laabeek deze jeugdhulp, een stijging ten opzichte van het voorgaande jaar. Het aantal kinderen met jeugdzorg, de zogenaamde lichte gevallen, daalt. De hulpdiensten zijn zaterdagmiddag gealarmeerd voor een verkeersongeval op de N279 ter hoogte van Beek en Donk. Daar wilde een automobilist keren in verband met de drukkerij naar Harmonie. Hij zag daarbij een achteropkomende auto over het hoofd met een forse aanrijding tot gevolg. Beide auto's raakten zwaar beschadigd. 1 persoon raakte bij de botsing gewond aan zijn arm. Hij is door ambulancepersoneel behandeld. Beide auto's zijn door een berger afgesleept. Voor meer nieuws uit Laabeek, Boeken en Gemelt Bakel, kijk op omroeppeelrand.nl.
2: Omroep Peelrand, regiobreek.
4: Reclame.
0: reclame maken op de radio? Dat is veel goedkoper dan je denkt. Ga naar osr920.nl en vraag een informatiepakket aan. Welkom. Dit is een nieuw uur.
4: OSR 920. Non-stop OSR.

0: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 5 uur.
1: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws op OSR 920. Volgens de Amerikaanse president Trump is er grotendeels overeenstemming bereikt met Iran over een vredesvoorstel. Hij schrijft op zijn sociale media platform dat de details van een akkoord binnenkort bekendgemaakt zullen worden. Het plan zou onder andere de opening van de Straat van Hormuz inhouden. Iran had eerder al laten weten nog zo'n 3 tot 4 dagen nodig te hebben voor de laatste puntjes op de i van een principeovereenkomst. Vanuit Ter Apel zijn tientallen asielzoekers waar geen plek voor was in het opvangcentrum met bussen naar een opvangadres in Groningen gereden. Ze worden na de overnachting weer teruggebracht. Het Rode Kruis is blij met de nachtopvang in Groningen die tot en met maandag beschikbaar blijft. Een lokale boer heeft intussen 160 meloenen voor de asielzoekers gebracht. In Belgrado is er de afgelopen avond door naar schatting zo'n 100.000 Serviërs gedemonstreerd tegen het bewind van president Vučić. De betogers riepen om zijn aftreden. Na een rustig begin sloeg volgens berichtgeving van de NOS later op de avond de vlam in de pan en werden er fakkels en stenen gegooid. De betoging werd toen door de politie met traangas uiteengedreven. De demonstranten eisen verkiezingen. Volgens de president zouden die dit najaar kunnen worden georganiseerd. En in Frankrijk is opnieuw een man veroordeeld voor het verkrachten en mishandelen van zijn eigen vrouw. Hij dwong haar ook om seks te hebben met in totaal rond de 500 andere mannen. De man die de feiten wel bekend heeft, maar zei dat het om een SM-relatie met instemming van de vrouw ging, gaat 25 jaar de gevangenis in. De zaak doet denken aan die van Madame Pellicot, die door haar man werd verdoofd en door zeker 50 mannen werd misbruikt. Het weer, het blijft in de nacht droog en helder bij zo'n 11 tot 14 graden. In het noorden kan er wat mist ontstaan. Er is weinig wind. Overdag zonnig en warm bij 23 tot 29 graden. Ook de rest van de week temperaturen boven de 20 graden. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
2: Omroep Peelrond, regiobreek.
3: Dit is Tom Holland met het nieuws uit Laabeek, Boeken en Gemert Baken op Omroep Peelrond. De hulpdiensten zijn zaterdagmiddag gealarmeerd voor een verkeersongeval op de N279 ter hoogte van Beek en Donk. Daar wilde een automobilist keren in verband met de drukkerij naar Harmonie. Hij zag daarbij een achteropkomende auto over het hoofd met een forse aanrijding tot gevolg. Beide auto's raakten zwaar beschadigd. Eén persoon raakte bij de botsing gewond aan zijn arm. Hij is door ambulancepersoneel behandeld. Beide auto's zijn door een berger afgesleept. Afgelopen donderdag sloten zaalvoetballers van WAC Gemert het seizoen af met de bekerfinales. In de grote beker zegevierde bouwbedrijf Mark Vermeulen. Na winst op CrossFit Blue Label Muro Steencreaties in de halve finale versloegen zij in de finale van Houtkeukens met 5-4. Jury Visser scoorde alle 5 doelpunten. De kleine beker ging naar Dirk's Angels. Zij wonnen de finale van Spier Timmerwerken van Schijndel Dakbedekkingen met 5-4 na een 1-4 achterstand bij rust. Mark van der Horst maakte het winnende doelpunt. De sportiviteitsprijs ging naar Herman van den Bomen Schilderwerken. De Laabeekse kunst- en tuinroute vindt dit jaar plaats op zaterdag 6 en zondag 7 juni. Na de recente droogte kunnen 13 tuinen verspreid over 4 dorpskernen bezocht worden. Tuinliefhebbers kunnen er volop inspiratie op doen. Gelijktijdig openen 12 ateliers van lokale kunstenaars hun deuren. Schilders, beeldhouwers en creatieve hout- en metaalbewerkers tonen hun passie. De geëxposeerde kunst is veelal direct ter plaatse te koop. Toegang tot de tuinateliers is gratis. Adressen en een gedetailleerde fietsroute zijn te vinden op laabeeksetuinen.nl of op kunstroutelaabeek.nl. Voor meer nieuws uit Laabeek, Boeken en Gemert Bakel, kijk op omroeppeelrand.nl.
2: Omroep Peelrand, regiobreek.

0: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 6 uur.
1: Dit is Victor Hark met het radionieuws op OSR 920. Bij het Witte Huis in Washington heeft een schutter het vuur geopend op agenten. De verdachte is door de politie neergeschoten en raakte ook een voorbijganger gewond. De verdachte schutter zou naar het ziekenhuis zijn afgevoerd waar hij later overleed. Na de schietpartij ging het Witte Huis direct in lockdown, waarbij niemand het gebouw nog in of uit mocht. Journalisten kregen van het Secret Service opdracht om dekking te zoeken vanwege de schoten. Na ongeveer een uur werd die lockdown in Washington weer opgeheven. Bij een grootschalige Russische aanval op de Oekraïnse hoofdstad Kiev zijn zeker 3 mensen gewond geraakt. Volgens burgemeester Klitschko zijn ook meerdere woongebouwen beschadigd. In het centrum van de stad brak bovendien brand uit op het terrein van een school. Er is nog onduidelijkheid over het mogelijke gebruik van een speciale Russische raket. Volgens president Poetin is die raket vrijwel onmogelijk te onderscheppen, omdat hij meer dan 10 keer zo hard gaat als de geluidssnelheid. In de Democratische Republiek Congo zijn al ruim 200 mensen overleden door een vermoedelijke ebola-uitbraak. Volgens het ministerie van Volksgezondheid zijn er ook ruim 800 vermoedelijke besmettingen. De uitbraak begon in de noordoostelijke provincie Ituri en breidt zich verder uit. Het gaat om een zeldzame variant van het virus waarvoor nog geen vaccin of behandeling bestaat. De Wereldgezondheidsorganisatie volgt de situatie nauwlettend. Onder de doden zijn 3 Rode Kruisvrijwilligers. Afgelopen nacht heeft Rico Verhoeven zijn boksgevecht tegen Oleksandr Usyk verloren in de buitenlucht bij de piramides van Gizeh in Egypte. De Nederlander ging in de 11e ronde neer, waarna de scheidsrechter het duel stopzette. Verhoeven hield lang stand tegen de Oekraïense wereldkampioen en maakte indruk met zijn boksstijl. Het was voor de kickbokser de eerste professionele bokswedstrijd in meer dan 10 jaar, die volgens hem ook te vroeg is gestopt. Usyk behield met de overwinning zijn wereldtitel. Het weer, ook vandaag weer volop zon. Bij een zwakke noorden tot noordoostenwind wordt het rond het middaguur 20 graden in het noorden en een graad of 24 in het zuiden. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
2: Omroep Peelrond, regiobreek.
3: Dit is Tom Holland met het nieuws uit Laarbeek, Boeken en Gemert Baken op Omroep Peelrond. De hulpdiensten zijn zaterdagmiddag gealarmeerd voor een verkeersongeval op de N279 ter hoogte van Beek en Donk. Daar wilde een automobilist keren in verband met de drukkerij naar Harmonie. Hij zag daarbij een achteropkomende auto over het hoofd met een forse aanrijding tot gevolg. Beide auto's raakten zwaar beschadigd. 1 persoon raakte bij de botsing gewond aan zijn arm. Hij is door ambulancepersoneel behandeld. Beide auto's zijn door een berger afgesleept. Het buddybankje op het schoolplein van de openbare basisschool Uitenspiegel in Boekel blijkt een groot succes in de strijd tegen eenzaamheid. Zo'n 2 maanden geleden werd het eerste bankje geplaatst om kinderen met elkaar in contact te brengen. Inmiddels staat zelfs een 2e klaar. Leerkracht Sjaak van Moorsel prijste de aanpak. Ik vind het mooi, zegt hij, dat de eenvoud van het idee zo krachtig kan zijn. De school besloot niet te wachten met een 2e bestelling, omdat de kinderen zelf enthousiast geld hadden ingezameld tijdens een kerstmarkt. Het initiatief kwam van een betrokken ouder. Afgelopen donderdag sloten zaalvoetballers van WAC Gemert het seizoen af met de bekerfinales. In de grote beker zegevierde bouwbedrijf Mark Vermeulen. Na winst op CrossFit Blue Label Muro Steencreaties in de halve finale versloegen zij in de finale van Houtkeukens met 5-4. Jury Visser scoorde alle 5 doelpunten. De kleine beker ging naar Dirk's Angels. Zij wonnen de finale van Spier Timmerwerken van Schijndel Dakbedekkingen met 5-4 na een 1-4 achterstand bij rust. Mark van der Horst maakte het winnende doelpunt. De sportiviteitsprijs ging naar Herman van den Bomen Schilderwerken. Voor meer nieuws uit Laarbeek, Boekelen en Gemert Bakel, kijk op omroeppeelrand.nl.
2: Omroep Peelrand, regiobreek.

0: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 7 uur.
1: Dit is Victor Hark met het radionieuws op OSR 920. Bij het Witte Huis in Washington heeft een schutter het vuur geopend op agenten. De verdachte is door de politie neergeschoten en raakte ook een voorbijganger gewond. De verdachte schutter zou naar het ziekenhuis zijn afgevoerd waar hij later overleed. Na de schietpartij ging het Witte Huis direct in lockdown, waarbij niemand het gebouw nog in of uit mocht. Journalisten kregen van de Secret Service opdracht om dekking te zoeken vanwege de schoten. Na ongeveer een uur werd die lockdown in Washington weer opgeheven. Bij een grootschalige Russische aanval op de Oekraïnse hoofdstad Kiev zijn zeker 3 mensen gewond geraakt. Volgens burgemeester Klitschko zijn ook meerdere woongebouwen beschadigd. In het centrum van de stad brak bovendien brand uit op het terrein van een school. Er is nog onduidelijkheid over het mogelijke gebruik van een speciale Russische raket. Volgens president Poetin is die raket vrijwel onmogelijk te onderscheppen, omdat hij meer dan 10 keer zo hard gaat als de geluidssnelheid. In de Democratische Republiek Congo zijn al ruim 200 mensen overleden door een vermoedelijke ebola-uitbraak. Volgens het ministerie van Volksgezondheid zijn er ook ruim 800 vermoedelijke besmettingen. De uitbraak begon in de noordoostelijke provincie Ituri en breidt zich verder uit. Het gaat om een zeldzame variant van het virus waarvoor nog geen vaccin of behandeling bestaat. De Wereldgezondheidsorganisatie volgt de situatie nauwlettend. Onder de doden zijn 3 Rode Kruisvrijwilligers. Afgelopen nacht heeft Rico Verhoeven zijn boksgevecht tegen Oleksandr Usyk verloren in de buitenlucht bij de piramides van Gizeh in Egypte. De Nederlander ging in de 11e ronde neer, waarna de scheidsrechter het duel stopzette. Verhoeven hield lang stand tegen de Oekraïense wereldkampioen en maakte indruk met zijn boksstijl. Het was voor de kickbokser de eerste professionele bokswedstrijd in meer dan 10 jaar, die volgens hem ook te vroeg is gestopt. Usyk behield met de overwinning zijn wereldtitel. Het weer, ook vandaag weer volop zon. Bij een zwakke noorden tot noordoostenwind wordt het rond het middaguur 20 graden in het noorden en een graad of 24 in het zuiden. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
2: Omroep Peelrond, regiobreek.
3: Dit is Tom Holland met het nieuws uit Laabeek, Boeken en Gemelt Baken op Omroep Peelrond. De hulpdiensten zijn zaterdagmiddag gealarmeerd voor een verkeersongeval op de N279 ter hoogte van Beek en Donk. Daar wilde een automobilist keren in verband met de drukkerij naar Harmonie. Hij zag daarbij een achteropkomende auto over het hoofd met een forse aanrijding tot gevolg. Beide auto's raakten zwaar beschadigd. 1 persoon raakte bij de botsing gewond aan zijn arm. Hij is door ambulancepersoneel behandeld. Beide auto's zijn door een berger afgesleept. Afgelopen donderdag sloten zaalvoetballers van WHC Gemert het seizoen af met de bekerfinales. In de grote beker zegevierde bouwbedrijf Mark Vermeulen. Na winst op CrossFit Blue Label Muro Steencreaties in de halve finale versloegen zij in de finale van Houtkeukens met 5-4. Jury Visser scoorde alle 5e doelpunten. De kleine beker ging naar Dirk's Angels. Zij wonnen de finale van Spier Timmerwerken van Schijndel Dakbedekkingen met 5-4 na een 1-4 achterstand bij rust. Mark van der Horst maakte het winnende doelpunt. De sportiviteitsprijs ging naar Herman van den Bomen Schilderwerken. De Soorten Challenge is van start gegaan en roept burgers op tot en met 31 mei de lokale biodiversiteit in kaart te brengen. Deelnemers kunnen hun tuin, directe omgeving of een nabijgelegen natuurgebied op zoek gaan naar diverse planten en dieren. Waarnemingen dienen te worden doorgegeven via de OBS Identify app of via waarneming.nl. Alle bevindingen binnen de 8 peelgemeenten tellen mee. Nederweert, Peel en Maas, Horst en de Maas, Venraai, Gemeltbakel, Deurne, Asten en Someren. Deze Soorten Challenge maakt integraal deel uit van de dag van het Nationale Park. Voor meer nieuws uit Laabeek, Boekelen en Gemeltbakel, kijk op omroeppeelrand.nl.
2: Omroep Peelrand, regiobreek.

0: deze week op Omroep Peelrand TV.
1: Ieder uur zie je het laatste nieuws uit Laarbeek, Gemert-Bakel en Boekel. Peelrand Actueel met info over het verenigingsleven en andere belangrijke gebeurtenissen in de streek. Tekst TV maakt uw info compleet. Te ontvangen online en op jouw tv. Wil je weten hoe? Kijk op omroeppeelrand.nl en mis niks.
0: Bekijk het op tv, online en alle social media. Zet je schrap voor een zondag als geen ander. Aanstaande zondag, eerste Pinksterdag, brengt OSR 920 Pinkster Rock. Pinkster Rock. Van 10 uur 's ochtends tot 6 uur 's avonds draaien we non-stop de meest iconische rockhits. En dat allemaal vanaf vinyl. Geniet samen met ons aanstaande zondag, eerste Pinksterdag, live vanuit het Zondagmiddagcafé. Pinkster Rock, Pinkster Rock, Pinkster Rock. Welkom. Dit is een nieuw uur.
2: OSR 920. Non-stop OSR.

0: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 8 uur.
1: Dit is Dick ter Hark met het radionieuws op OSR 920. De 21-jarige man die gisteren het vuur opende op een controlepost bij het Witte Huis in Washington zou bekend zijn bij de veiligheidsdiensten, dat melden Amerikaanse media. Hij zou in het verleden onder meer gedwongen zijn opgenomen in een psychiatrisch ziekenhuis. Nadat hij op de controlepost bij het Witte Huis had geschoten, werd hij neergeschoten door de politie. Hij overleed later in het ziekenhuis. Een voorbijganger raakte gewond. President Trump was tijdens het incident in het Witte Huis en bleef ongedeerd. Vannacht heeft er brand gewoed in een seniorencomplex in Den Haag. Daarbij zijn geen gewonden gevallen. Toen de brandweer bij het gebouw aan de Wagenstraat in het centrum van Den Haag aankwam, sloegen de vlammen uit een woning op de derde etage van het seniorencomplex. Rond 2 uur vannacht werd het sein brandmeester gegeven. De bewoners van het seniorencomplex werden opgevangen in een hotel en later in een moskee aan de overkant van de straat. De meeste bewoners zijn inmiddels weer terug. Bij een grootschalige Russische aanval op de Oekraïnse hoofdstad Kiev zijn zeker 3 mensen gewond geraakt. Volgens burgemeester Klitschko zijn ook meerdere woongebouwen beschadigd. In het centrum van de stad brak bovendien brand uit op het terrein van een school. Er is nog onduidelijkheid over het mogelijke gebruik van een speciale Russische raket. Volgens president Poetin is die raket vrijwel onmogelijk te onderscheppen, omdat hij meer dan 10 keer zo hard gaat als de geluidssnelheid. Afgelopen nacht heeft Rico Verhoeven zijn boksgevecht tegen Oleksandr Usyk verloren in de buitenlucht bij de piramides van Gizeh in Egypte. De Nederlander ging in de 11e ronde neer, waarna de scheidsrechter het duel stopzette. Verhoeven hield lang stand tegen de Oekraïense wereldkampioen en maakte indruk met zijn boksstijl. Het was voor de kickbokser de eerste professionele bokswedstrijd in meer dan 10 jaar, die volgens hem ook te vroeg is gestopt. Usyk behield met de overwinning zijn wereldtitel. Het weer, ook vandaag weer volop zon. Bij een zwakke noorden tot noordoostenwind wordt het rond het middaguur 20 graden in het noorden en een graad of 24 in het zuiden. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
2: Omroep Peelrond, regiobreek.
3: Dit is Tom Holland met het nieuws uit Labeek, Boeken en Gemert Baken op Omroep Peelrond. De hulpdiensten zijn zaterdagmiddag gealarmeerd voor een verkeersongeval op de N279 ter hoogte van Beek en Donk. Daar wilde een automobilist keren in verband met de drukkerij naar Harmonie. Hij zag daarbij een achteropkomende auto over het hoofd met een forse aanrijding tot gevolg. Beide auto's raakten zwaar beschadigd. 1 persoon raakte bij de botsing gewond aan zijn arm. Hij is door ambulancepersoneel behandeld. Beide auto's zijn door een berger afgesleept. Afgelopen donderdag sloten zaalvoetballers van WAC Gemert het seizoen af met de bekerfinales. In de grote beker zegevierde bouwbedrijf Mark Vermeulen. Na winst op CrossFit Blue Label Muro Steencreaties in de halve finale versloegen zij in de finale van Houtkeukens met 5-4. Jury Visser scoorde alle 5 doelpunten. De kleine beker ging naar Dirk's Angels. Zij wonnen de finale van Spier Timmerwerken van Schijndel Dakbedekkingen met 5-4 na een 1-4 achterstand bij rust. Mark van der Horst maakte het winnende doelpunt. De sportiviteitsprijs ging naar Herman van den Bomen Schilderwerken. De Soorta Challenge is van start gegaan en roept burgers op tot en met 31 mei de lokale biodiversiteit in kaart te brengen. Deelnemers kunnen in hun tuin, directe omgeving of een nabijgelegen natuurgebied op zoek gaan naar diverse planten en dieren. Waarnemingen dienen te worden doorgegeven via de OBS Identify app of via waarneming.nl. Alle bevindingen binnen de 8 peelgemeenten tellen mee: Nederweert, Peel en Maas, Horst aan de Maas, Venray, Gemert-Bakel, Deurne, Asten en Someren. Deze Soorta Challenge maakt integraal deel uit van de dag van het Nationale Park. Voor meer nieuws uit Labeek, Boeken en Gemert-Bakel, kijk op omroeppeelrand.nl.
2: Omroep Peelrand, regiobreek.

0: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
1: Ik ben Julia Philippens en ik speel op een viool van het Muziekinstrumentenfonds.
2: Mijn naam is Daniel Rowland.
3: Ik ben Remy
4: van Kester.
5: Ik ben Marcia van Marker en ik speel op een cello van het
6: Muziekinstrumentenfonds.
1: Meer dan 400 muzici spelen op een instrument van het Muziekinstrumentenfonds. Steun de klank van talent. Ga naar muziekinstrumentenfonds.nl.
7: Zin in een avond echt Grieks genieten? Bij Grieks specialiteitenrestaurant Aphroditi proef je de smaak van Griekenland zoals het hoort. Van heerlijk malse souvlaki en gyros tot visgerechten, salades en traditionele specialiteiten uit de Griekse keuken. Gezellig tafelen, een goed glas wijn erbij en je bent er even helemaal uit. Of je kiest voor afhalen en je geniet gewoon thuis. Aphroditi, Griekse gastvrijheid recht uit het hart. Reserveer vandaag nog en beleef het zelf aan de Kapelstraat in Beek en Donk.
8: Dit is een nieuw uur.
9: OSR 920. Goedemorgen, zondag.

0: Coolio en Gangsters Paradise op Boys 920. Goedemorgen, 8 uur geweest. Gaat die dan, hè? Ben je er klaar voor? Tot 10 uur neem ik je mee. Mark is er even niet. Volgende week weer wel. Ik heb goede muziek onderweg.
1: Paul van Beek.
0: Met Bluff, Becky Bell en Ivy League. Zometeen in de komende 20 minuten. Eerst gaan we naar een man die zich ooit een trein noemde. De Free Electric Band. Ik heb het even. Albert Hammond.

Daar word je bijna stil van. Zo'n prachtige single van Bluff op OSR 920. Jij hoort bij ons. Ik zat me net af te vragen. Lig je nog in bed? Lig je een beetje te doezelen, noemen ze dat hier toch? Of ga je er zometeen lekker uit? Of ben je al volop wakker? Nou, de radio straalt voor jou hoor. En het belooft vandaag een hele mooie warme dag te worden. Dus riemen alvast vast. Straks, Buck Swift, The Land of Make-Believe. Ivy League, Tossing and Turning. En dit is Becky Bell, Steppin' Out Tonight. Een hit van OSR 920.

De bandje Bugs Fizz won ooit het Songfestival met Making Your Mind Up. Dit was een liedje wat in de stream daarna toch wel aardig populair was. The Land of Make-Believe. Ach, bestond dat maar waar. Zondagochtend. Een mooie zondag staat ons te wachten. Het Pinkster weekend is er een om in te lijsten. En hopelijk ga je leuke dingen doen en neem je de radio af en toe mee. Dat is prima. OSR 920. Online kan ook, hè. Dit is Voltage.

was gisteravond op een feestje. Toen zei ik, moet een beetje op tijd naar huis. Morgenochtend vroeg, radioshow. En geef me eens goede reden om te moeten luisteren, werd er gezegd. Nou, daar hoor je gewoon hits die je verder bijna nergens hoort. The Blue Oyster Cult, perfect voorbeeld. Don't Fear the Reaper.

Calvin Harris. Het is niet DJ Chesto. Nee, niet al die anderen. Hij is echt de best verdienende DJ ter wereld. Dat is echt waar. Want hij produceert, hij zingt, hij draait. Ja, het kan echt totaal niet op. Dit was zijn nieuwe single Satisfy. Je hoort hem hier op de zondagochtend van OSR 920. Straks Within Temptation. Nu hoor je Harry Jekkers en Klein Orkest. Oost-Brand.

en Marx nog steeds op een voetstuk staan. En iedereen werkt, hamers en sikkels, terwijl in parade pas de wachtwoord gewisseld. 40 jaar socialisme.

bent, hè? Within Temptation en Mother Earth. Heb je ooit een concert van ze gezien? Ik weet zeker dat je het je heel goed kan blijven herinneren. Goedemorgen, alweer bijna 9 uur. Maak wat van deze zondag, dus lekker opstaan.

0: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 9 uur.
1: Dit is Dick ter Hark met het radionieuws op OSR 920. De 21-jarige man die gisteren het vuur opende op een controlepost bij het Witte Huis in Washington zou bekend zijn bij de veiligheidsdiensten, dat meldt Amerikaanse media. Hij zou in het verleden onder meer gedwongen zijn opgenomen in een psychiatrisch ziekenhuis.

0: Nadat hij op de controlepost bij het Witte Huis had geschoten, werd hij neergeschoten door de politie. Hij overleed later in het ziekenhuis. Een voorbijganger raakte gewond. President Trump was tijdens het incident in het Witte Huis en bleef ongedeerd. Vannacht heeft er brand gewoed in een seniorencomplex in Den Haag. Daarbij zijn geen gewonden gevallen. Toen de brandweer bij het gebouw aan de Wagenstraat in het centrum van Den Haag aankwam, sloegen de vlammen uit een woning op de derde etage van het seniorencomplex. Rond 2 uur vannacht werd het sein brandmeester gegeven. De bewoners van het seniorencomplex werden opgevangen in een hotel en later in een moskee aan de overkant van de straat. De meeste bewoners zijn inmiddels weer terug. Bij een grootschalige Russische aanval op de Oekraïnse hoofdstad Kiev zijn zeker 3 mensen gewond geraakt. Volgens burgemeester Klitschko zijn ook meerdere woongebouwen beschadigd. In het centrum van de stad brak bovendien brand uit op het terrein van een school. Er is nog onduidelijkheid over het mogelijke gebruik van een speciale Russische raket. Volgens president Poetin is die raket vrijwel onmogelijk te onderscheppen, omdat hij meer dan 10 keer zo hard gaat als de geluidssnelheid. Afgelopen nacht heeft Rico Verhoeven zijn boksgevecht tegen Oleksandr Usyk verloren in de buitenlucht bij de piramides van Gizeh in Egypte. De Nederlander ging in de 11e ronde neer, waarna de scheidsrechter het duel stopzette. Verhoeven hield lang stand tegen de Oekraïense wereldkampioen en maakte indruk met zijn boksstijl. Het was voor de kickbokser de eerste professionele bokswedstrijd in meer dan 10 jaar, die volgens hem ook te vroeg is gestopt. Usyk behield met de overwinning zijn wereldtitel. Het weer, ook vandaag weer volop zon. Bij een zwakke noorden tot noordoostenwind wordt het rond het middaguur 20 graden in het noorden en een graad of 24 in het zuiden. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
1: Omroep Pioland, regiobreek.
2: Dit is Tom Holland met het nieuws uit Labeek, Boekelen en Gemert-Bakel op Omroep Pilrand. De hulpdiensten zijn zaterdagmiddag gealarmeerd voor een verkeersongeval op de N279 ter hoogte van Beek en Donk. Daar wilde een automobilist keren in verband met de drukkerij naar Harmonie. Hij zag daarbij een achteropkomende auto over het hoofd met een forse aanrijding tot gevolg. Beide auto's raakten zwaar beschadigd. 1 persoon raakte bij de botsing gewond aan zijn arm. Hij is door ambulancepersoneel behandeld. Beide auto's zijn door een berger afgesleept. Afgelopen donderdag sloten zaalvoetballers van WRC Gemert het seizoen af met de bekerfinales. In de grote beker zegevierde bouwbedrijf Mark Vermeulen. Na winst op CrossFit Blue Label Muro Steencreaties in de halve finale versloegen zij in de finale van Houtkeukens met 5-4. Jury Visser scoorde alle 5 doelpunten. De kleine beker ging naar Dirk's Angels. Zij wonnen de finale van Spier Timmerwerken van Schijndel Dakbedekkingen met 5-4 na een 1-4 achterstand bij rust. Mark van der Horst maakte het winnende doelpunt. De sportiviteitsprijs ging naar Herman van den Bomen Schilderwerken. De Soorten Challenge is van start gegaan en roept burgers op tot en met 31 mei de lokale biodiversiteit in kaart te brengen. Deelnemers kunnen hun tuin, directe omgeving of een nabijgelegen natuurgebied op zoek gaan naar diverse planten en dieren. Waarnemingen dienen te worden doorgegeven via de OBS Identify app of via waarneming.nl. Alle bevindingen binnen de 8 peelgemeenten tellen mee: Nederweert, Peel en Maas, Horst en de Maas, Venraai, Gemert-Bakel, Deurne, Asten en Someren. Deze Soorten Challenge maakt integraal deel uit van de dag van het Nationale Park. Voor meer nieuws uit Labeek, Boekelen en Gemert-Bakel, kijk op omroeppeelrand.nl.
1: Omroep Peelrand, regiobreek.

0: Een moderne website in deze tijden is geen overbodige luxe. Maar wie kan die voor je realiseren? Brink Multimedia is er voor jou. Wij maken websites naar jouw smaak. Vanaf scratch gaan we met jou aan tafel en realiseren we jouw website. Een site die voor jou gaat werken. Kijk eens op brink-multimedia.nl.
1: Cafézaal Kleingeld in Zijtaart is dé ontmoetingsplek voor jong en oud. Of je nu komt voor een gezellig potje dart of biljart, voor een pilsje of om iets moois te vieren, alles is mogelijk in de zalen van Cafézaal Kleingeld. Bij ons kun je feesten zoals jij dat wilt. Loop eens binnen en ervaar zelf onze gastvrijheid. Of geniet van ons verwarmde terras, de patatterij of onze heerlijke weekendmenu's. Cafézaal Kleingeld in Zijtaart. Kijk voor meer info op feestzaal.nl.
2: Zet je schrap voor een zondag als geen ander. Aanstaande zondag, eerste Pinksterdag, brengt OSR 920 Pinkster Rock. Pinkster Rock. Van 10 uur 's ochtends tot 6 uur 's avonds draaien we non-stop de meest iconische rockhits. En dat allemaal vanaf vinyl. Geniet samen met ons aanstaande zondag, eerste Pinksterdag, live vanuit het Zondagmiddagcafé. Pinkster Rock, Pinkster Rock, Pinkster Rock. Dit is een nieuw uur.
3: OSR 920. Goedemorgen, zondag.

Ian Gardner en Dyke, Resurrection Shuffle, Style Council, My Ever Changing Mood. De hit van deze zondagochtend. Het is 24 mei, eerste Pinksterdag. En je luistert naar OSR 920 met nu Neil Diamond, Wild at Heart. One side of me is warm and quiet.

één keer gehoord op een uitvaart, vergeet je hem nooit meer, deze single. Beautiful Goodbye, Amanda Marshall op de radio. En de gloednieuwe single van Neil Diamond, ja, die maakt nog steeds muziek. Wild at Heart hoor jij hier op de radio. Goedemorgen allemaal, wrijf de slaap uit je ogen, want een nieuwe zondag staat je te wachten. Met de radio aan hoor je nu My Type. Am I Losing You Forever?

My Guest. Je hoort de Fats Domino op de radio. Lekker plaatje, dat is lang geleden. Wat een herinnering. En die deel je dan gelukkig met de radio. Wil je alles weten over OSR 920? Of overweeg je vriend van ons te worden? Vinden we leuk. Doe je via de website www.osr920.nl. Cupid's Show Cult.

bandje heet Venice. De Family Tree hoor je op OSN 920. Het is zondagochtend. Zit je dan met je ontbijtje? Ja, het is wel gezellig, hè? Ja, zullen we het samen nog leuker maken? Ik heb bijvoorbeeld Sixpence, None the Richer, Kiss Me. Nou, dat is een goed begin van deze zondagochtend. Eerst Alex Warren en Jelly Roll, Bloodline. Take that pen.

Dat is toch het eerste wat je doet op een ochtend. Even elkaar een kus geven. Ook net voor het slapen gaan. Sixpence None the Richer. En mwah, kiss me op OSR 920. Kijk, want dan weet je dat je zondag ook gewoon echt oprecht goed begonnen is. Jolly Covington, straks op verzoek trouwens. Maar eerst hoor je een oude Rod Stewart.

Het blijft binnenkomen. Na al die jaren. Julie Covington. En Don't Cry For Me Argentina. Al heeft Madonna echt nog zo hardgrondig probeert om het liedje te verpesten. Als het eenmaal goed is, dan blijft het volgens mij hartstikke goed. Wees je nog een mooie zondag vanavond om 6 uur trap ik tafel met jou als je het goed vindt. Good Grief hoor je nu nog van Bestel op OSR 920.

0: Wil je snel en betaalbaar online? Bij 123 domeinregistratie regel je alles in één keer via één betrouwbare Nederlandse aanbieder. Voor het ongelooflijke bedrag van slechts €99 bouwen we jouw website. Wij verzorgen ook domeinnaam, hosting en SSL-certificaat. Wil je een website zonder zorgen? Neem dan een onderhoudscontract en wij zorgen voor de updates. Kies uit vele domeinextensies en profiteer van onze persoonlijke service. 123domeinregistratie.nl. Bezoek 123domeinregistratie.nl en start vandaag nog met jouw online avontuur.
1: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 10 uur.
2: Dit is Victor Hark met het radionieuws op OSR 920. Vanochtend zijn twee bussen met tientallen asielzoekers aangekomen in het aanmeldcentrum in Ter Apel, die de nacht hebben doorgebracht in een congrescentrum in Groningen. Volgens een woordvoerder van het Rode Kruis gaat het om zo'n 105 personen, meldt het ANP. Het Groningse congres

0: Het centrum werd gisteren in allerijl ingericht als nachtopvang met 175 bedden die ook de komende nacht nog beschikbaar zijn. In het aanmeldcentrum in Ter Apel worden in eerste instantie kwetsbare asielzoekers opgevangen. Vannacht en in de vroege ochtend zijn bij een grootschalige Russische aanval op Kiev zeker 4 doden en ongeveer 20 gewonden gevallen. Dat meldt de burgemeester van de Oekraïnse hoofdstad. De aanvallen met raketten en drones waren onder meer op een woongebouw, een school, een markt en een winkelcentrum. Rusland zou bij de aanvallen speciale hypersonische middellange afstandsraketten hebben gebruikt, die volgens president Poetin vrijwel onmogelijk te onderscheppen zijn, omdat die ruim 10 keer zo hard gaan als de geluidssnelheid. De 21-jarige man die gisteren het vuur opende op een controlepost bij het Witte Huis in Washington zou bekend zijn bij de veiligheidsdiensten, dat meldt Amerikaanse media. Hij zou in het verleden onder meer gedwongen zijn opgenomen in een psychiatrisch ziekenhuis. Nadat hij op de controlepost bij het Witte Huis had geschoten, werd hij neergeschoten door de politie. Hij overleed later in het ziekenhuis. Een voorbijganger raakte gewond. President Trump was tijdens het incident in het Witte Huis en bleef ongedeerd. Vannacht heeft er brand gewoed in een seniorencomplex in Den Haag. Daarbij zijn geen gewonden gevallen. Toen de brandweer bij het gebouw aan de Wagenstraat in het centrum van Den Haag aankwam, sloegen de vlammen uit een woning op de derde etage van het seniorencomplex. Rond 2 uur vannacht werd het zijn brandmeester gegeven. De bewoners van het seniorencomplex werden opgevangen in een hotel en later in een moskee aan de overkant van de straat. De meeste bewoners zijn inmiddels weer terug. Het weer, ook vandaag weer volop zon. Bij een zwakke noorden tot noordoostenwind wordt het rond het middaguur 20 graden in het noorden en een graad of 24 in het zuiden. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
1: Dit is Tom Holland met het nieuws uit Laabeek, Boeken en Gemert Baker op Omroep Peelrand. De hulpdiensten zijn zaterdagmiddag gealarmeerd voor een verkeersongeval op de N279 ter hoogte van Beek en Donk. Daar wilde een automobilist keren in verband met de drukkerij naar Harmonie. Hij zag daarbij een achteropkomende auto over het hoofd met een forse aanrijding tot gevolg. Beide auto's raakten zwaar beschadigd. 1 persoon raakte bij de botsing gewond aan zijn arm. Hij is door ambulancepersoneel behandeld. Beide auto's zijn door een berger afgesleept. Afgelopen donderdag sloten zaalvoetballers van WHC Gemert het seizoen af met de bekerfinales. In de grote beker zegevierde bouwbedrijf Mark Vermeulen. Na winst op CrossFit Blue Label Muro Steencreaties in de halve finale versloegen zij in de finale van Houtkeukens met 5-4. Jury Visser scoorde alle 5 de doelpunten. De kleine beker ging naar Dirk's Angels. Zij wonnen de finale van Spier Timmerwerken van Schijndel Dakbedekkingen met 5-4 na een 1-4 achterstand bij rust. Mark van der Horst maakte het winnende doelpunt. De sportiviteitsprijs ging naar Herman van den Bomen Schilderwerken. In Laabeek is het aantal jongeren in de jeugdzorg voor het 4e jaar op rij gestegen. Afgelopen jaar kregen 600 jongeren tot 23 jaar jeugdzorg, oftewel 1 op de 9. Dit is het hoogste aantal sinds 2020, aldus het CBS. Vooral het aantal kinderen dat bij beide ouders woont en jeugdzorg ontvangt nam toe van 400 naar 440. Jeugdhulp is de meest voorkomende vorm van zorg en richt zich op psychische en opvoedingsproblemen. Vorig jaar kregen 590 jongeren in Laabeek deze jeugdhulp, een stijging ten opzichte van het voorgaande jaar. Het aantal kinderen met jeugdzorg, de zogenaamde lichte gevallen, daalt. Voor meer nieuws uit Laabeek, Boeken en Gemert Bakel, kijk op omroeppeelrand.nl.
2: Omroep Peelrand, Regio Break. OSN 920. Welkom. Dit is een nieuw uur.
3: OSR 920.
2: Dit is Pinkster Rock op OSR 920. Ben van Riel.

0: Dat wil zeggen dat we nog veel van de Rolling Stones gaan horen vanavond, volgens mij, hoor. Rolling Stones uit de jaren 90 en You're Not The Only One, We're Mixed Emotions.
1: Ben van Riel.
0: Ah, we zijn van de start Pinkster Rock tot aan 6 uur vanmiddag met nog een heleboel collega's die je straks na 12 uur nog gaat horen hier bij OSR 920. Dankjewel aan Paul van Beek. Nou, we gaan van start. Pinkster Rock, Rock'n'Roll en lekkere rockmuziek uit de jaren 90. Onder andere deze, Alabama Shakes.

Op de achtergrond hoor je Sting nog meezingen. Ja, dat was helemaal uit de printperiode van MTV. I want my MTV and color TV. De Dire Straits and Money for Nothing. Alabama Shakes hadden we ook nog van het debuutalbum Boys and Girls. Het was Hold On. Goedemorgen, van harte welkom. Dit is OSR 920. Heel de dag rock and roll, rockmuziek op je radio met Pinkster Rock. En dat doen we tot 6 uur vanmiddag. En we hebben er zin in hoor, we zijn afgetrapt, we hebben hele stapels met platen. En als je in de buurt bent en je denkt bij jezelf van nou ik wil wel eens even komen kijken, dat kan. We zitten in Zijtaart vandaag, dus als je wil, je bent

Doobie Brothers en leuke muziek uit de jaren 70. Jesus is just alright with me. We hadden ook nog Big Country. Die plaat die heette Look Away. Pinkster Rock op OSR 920. En dat betekent dat je er een klein beetje misbruik van kunt maken als discjockey zijnde. Dit is een van de mooiste platen uit de jaren 70. En het valt onder de rock'n'roll. Komt van het album Peter Frampton Comes Alive. Waar onder andere ook Show Me The Way op staat. Maar deze staat er ook op. En die is zo verschrikkelijk mooi. En wij draaien hem voor jou in de

NXS uit de jaren 80 en Never Tear Us Apart. Daarvoor hadden ook nog de muziek van Peter Frampton. Een plaat die je normaal nooit draait, maar op zo'n dag als vandaag mag dat gebeuren natuurlijk. OSR, dit is Pinkster Rock. Tot aan 6 uur vanmiddag.

Golden Earring zullen ze ongetwijfeld nog wel vaker horen vandaag, denk ik. Het was niet zo'n hele bekende, maar daarom ook wel leuk om eens te draaien. Clearlight, Moonlight uit de jaren 80. We draaiden Chuck Berry, Maybelline, Midnight Oil en The Bats Are Burning. OSR 920 met Pinkster Rock tot aan 6 uur vanmiddag. En wil je weten wie dat er allemaal komen optreden? Kijk even op de website OSR 920.

0: Een moderne website in deze tijden is geen overbodige luxe. Maar wie kan die voor je realiseren? Brink Multimedia is er voor jou. Wij maken websites naar jouw smaak. Vanaf scratch gaan we met jou aan tafel en realiseren we jouw website. Een site die voor jou gaat werken. Kijk eens op brink-multimedia.nl.
1: Dit is OSR 920. Met het radionieuws van 11 uur.
2: Dit is Dick ter Hark met het radionieuws op OSR 920. Bij de brand vannacht in een seniorencomplex in Den Haag is een dode gevallen. Het was volgens de politie de bewoner van de woning waar de brand uitbrak. Toen de brandweer bij het gebouw aan de Wagenstraat in het centrum van Den Haag aankwam, sloegen de vlammen uit de woning op de derde etage van het seniorencomplex. Rond 2 uur vannacht werd het sein brandmeester gegeven. De bewoners van het seniorencomplex werden opgevangen in een hotel en een moskee. Over de oorzaak van de brand in Den Haag is nog niets bekend. Als onderdeel van de mogelijke deal tussen de VS en Iran zou Iran bereid zijn om zijn voorraad hoogverrijkt uranium op te geven. Volgens het Internationaal Atoomenergieagentschap beschikt het land over ongeveer 440 kilo uranium dat tot 60% is verrijkt. President Trump liet weten dat de VS dicht bij de overeenkomst met Iran zit, die moet leiden tot het beëindigen van de oorlog en het heropenen van de Straat van Hormuz. Bemiddelaar Pakistan spreekt van een betekenisvolle vooruitgang die zicht biedt op een positieve en duurzame uitkomst. Vanochtend zijn 2 bussen met tientallen asielzoekers aangekomen in het aanmeldcentrum in Ter Apel, die de nacht hebben doorgebracht in een congrescentrum in Groningen. Volgens een woordvoerder van het Rode Kruis gaat het om zo'n 105 personen, meldt het ANP.

0: Het Groningse congrescentrum werd gisteren in allerijl ingericht als nachtopvang met 175 bedden die ook de komende nacht nog beschikbaar zijn. In het aanmeldcentrum in Ter Apel worden in eerste instantie kwetsbare asielzoekers opgevangen. Vannacht en in de vroege ochtend zijn bij een grootschalige Russische aanval op Kiev zeker 4 doden en ongeveer 20 gewonden gevallen. Dat meldt de burgemeester van de Oekraïnse hoofdstad. De aanvallen met raketten en drones waren onder meer op een woongebouw, een school, een markt en een winkelcentrum. Rusland zou bij de aanvallen speciale hypersonische middellange afstandsraketten hebben gebruikt, die volgens president Poetin vrijwel onmogelijk te onderscheppen zijn, omdat die ruim 10 keer zo hard gaan als de geluidssnelheid. Het weer, ook vandaag weer volop zon. Bij een zwakke noorden tot noordoostenwind wordt het rond het middaguur 20 graden in het noorden en een graad of 24 in het zuiden. Tot zover het radio nieuws op OSR 920.
1: Omroep Pioland, regio break.
2: Dit is Tom Holland met het nieuws uit Laabeek, Boeken en Gemelt Bakel op Omroep Pioland. De hulpdiensten zijn zaterdagmiddag gealarmeerd voor een verkeersongeval op de N279 ter hoogte van Beek en Donk. Daar wilde een automobilist keren in verband met de drukkerij naar Harmonie. Hij zag daarbij een achteropkomende auto over het hoofd met een forse aanrijding tot gevolg. Beide auto's raakten zwaar beschadigd. Eén persoon raakte bij de botsing gewond aan zijn arm. Hij is door ambulancepersoneel behandeld. Beide auto's zijn door een berger afgesleept. De Laabeekse kunst- en tuinroute vindt dit jaar plaats op zaterdag 6 en zondag 7 juni. Na de recente droogte kunnen 13 tuinen verspreid over 4 dorpskernen bezocht worden. Tuinliefhebbers kunnen er volop inspiratie op doen. Gelijktijdig openen 12 ateliers van lokale kunstenaars hun deuren. Schilders, beeldhouwers en creatieve hout- en metaalbewerkers tonen hun passie. De geëxposeerde kunst is veelal direct ter plaatse te koop. Toegang tot de tuinateliers is gratis. Adressen en een gedetailleerde fietsroute zijn te vinden op laabeeksetuinen.nl of op kunstroutelaabeek.nl. De soorten challenge is van start gegaan en roept burgers op tot en met 31 mei de lokale biodiversiteit in kaart te brengen. Deelnemers kunnen in hun tuin, directe omgeving of een nabijgelegen natuurgebied op zoek gaan naar diverse planten en dieren. Waarnemingen dienen te worden doorgegeven via de OBS Identify app of via waarneming.nl. Alle bevindingen binnen de 8 peelgemeenten tellen mee: Nederweert, Peel en Maas, Horst aan de Maas, Venray, Gemeltbakel, Deurne, Asten en Someren. Deze soorten challenge maakt integraal deel uit van de dag van het Nationale Park. Voor meer nieuws uit Laabeek, Boekelen en Gemeltbakel, kijk op omroeppeelrand.nl.
1: Omroep Peelrand, regio break.
3: Wat je ook doet, of waar je ook gaat, neem je radio overal mee. OSR is in het weekend meer dan de moeite waard.
4: OSR.
5: Dit programma wordt u aangeboden door M. van der Heijden, Autocentrum Zijtaart.
1: Welkom. Dit is een nieuw uur.
6: OSR 920.
1: Dit is Pinkster Rock op OSR 920. Ben van Riel.

0: hier in Memphis, Sun Studio. BB King samen met U2 en When Love Comes to Town.
1: Ben van Rio.
0: Hey, hallo, van harte welkom. Tot aan 6 uur is dit de Pinkster Rock Dag.

kent ze nog van die andere grote hit, Keep On Loving You. Dit was Don't Let Him Go, een plaat die je niet zo vaak hoort. Dank, zo leuk. Neil Young draaide ook nog. En Corté, de Killer, ook nog eens een plaat van een minuut of 7, 8. Ja, dat kan. Dat kan. Met Pinkster Rock. Dan draaien we de platen die niet, eigenlijk standaard in de platenkast staan. Maar nu halen we ze eruit. Elvis Presley.

Gisteren hadden we de muziektrein. Toen draaiden we nog J.J. Kill met de versie van Cocaine. En toen zei ik al van, vandaag ga ik die andere draaien. En bij deze hadden we dat inderdaad gedaan. Eric Clapton en Cocaine, Bon Jovi en You Give Love a Bad Name. En dat was de eerste hit single zo'n beetje voor Bon Jovi. Oh, heerlijk. Bakje koffie erbij. Zondagochtend, we staan lekker buiten. Pinkster Rock, tot dan 6 uur vanmiddag. We gaan naar het album Rush of Blood to the Head. Ik heb het over Coldplay, hun eerste hitsingeltje. Die heet Politic.

1973. Chicago, I'm feeling stronger every day op OSR 920, waar we bezig zijn met Pinkster Rock. Straks tussen 10 en 12, Berend Koenders. We kijken even naar zijn platenverzameling die hij mee heeft gebracht. Ach, die kan wel vooruit tot een uur of 6 vanmiddag volgens mij. Die verlopen nog niet klaar, nee. Highway to Hell, AC/DC, hier op OSR 920. Goedemorgen.

Het album heet 10 en volgens vele muziekliefhebbers is het mooiste album aller tijden. Ik heb het over Pearl Jam, dit was Black op OSR 920. Die Alarm had ook nog een Rain in the Summertime. Zo direct na het nieuws, Berend Koenders. Van 12 tot 2 volgens mij. Ja, van 12 tot 2, oh ja. Veel plezier met hem en met de rest van de collega's vandaag bij Pinkster Rock. Even de laatste van mij, Creedence Clearwater Revival, Born on the Bayou.

0: Dit programma werd u aangeboden door Autocentrum M. van der Heijden Zijtaart.
1: Cafézaal Kleingeld in Zijtaart is dé ontmoetingsplek voor jong en oud. Of je nu komt voor een gezellig potje dart of biljart, voor een pilsje of om iets moois te vieren, alles is mogelijk in de zalen van Cafézaal Kleingeld. Bij ons kun je feesten zoals jij dat wilt. Loop eens binnen en ervaar zelf onze gastvrijheid. Of geniet van ons verwarmde terras, de patatterij of onze heerlijke weekendmenu's. Cafézaal Kleingeld in Zijtaart. Kijk voor meer info op feestzaal.nl.
2: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 12 uur.
3: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws op OSR 920. Na het instorten van een gebouw in de Filipijnse stad Angeles City worden nog 30 tot 40 bouwvakkers vermist die daar aan het werk waren. Met mannenmacht wordt geprobeerd om de vermisten onder het puin vandaan te halen. Reddingswerkers hebben bewoners in het gebied rond het 9 verdiepingen tellende gebouw opgeroepen om te helpen bij het zoeken. Naar de oorzaak van het instorten wordt onderzoek gedaan, wellicht speelt het extreem slechte weer een rol. Het aantal doden van de explosie in de Chinese kolenmijn is bijgesteld van de eerder gemelde 90 naar 82 personen. Twee mijnwerkers worden nog vermist. De directie van de mijn is aangehouden, zo meldt de Volkskrant, omdat zij zich mogelijk niet aan de vigerende veiligheidswetgeving zou hebben gehouden. De gasontploffing gebeurde vrijdag in het noorden van China in een kolenmijn bij Jiangxi. Er bevonden zich toen zo'n 250 mijnwerkers onder de grond. Het Russische ministerie van Defensie heeft bevestigd dat de grote aanval op Kiev van vannacht inderdaad een vergeldingsaanval was voor eerdere aanvallen van Oekraïne op Russische doelen. Bij de aanvallen in de regio Kiev vielen er zeker 4 doden en tenminste 60 gewonden. Rusland gebruikte volgens het Oekraïnse leger 90 raketten en 600 drones bij de aanval. Als onderdeel van een mogelijke deal tussen de VS en Iran zou Iran bereid zijn om zijn voorraad hoogverrijkt uranium op te geven. Volgens het Internationaal Atoomenergieagentschap beschikt het land over ongeveer 440 kilo uranium dat tot 60% is verrijkt. President Trump liet eerder weten dat de VS dichtbij een overeenkomst met Iran zit, die moet leiden tot het beëindigen van de oorlog en het heropenen van de straat van Hormuz.

0: Bemiddelaar Pakistan spreekt van een betekenisvolle vooruitgang die zicht biedt op een positieve en duurzame uitkomst. Het weer. De zon schijnt volop en het is droog. De maximumtemperatuur loopt op naar 29 graden in het zuidoosten en naar 23 op de Wadden en aan de kust, bij een zwakke tot matige noordoostenwind. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
1: Omroep Pielrond, regiobreek.
2: Dit is Tom Holland met het nieuws uit Laarbeek, Boeken en Gemelt Baken op Omroep Pielrond. In Laarbeek is het aantal jongeren in de jeugdzorg voor het vierde jaar op rij gestegen. Afgelopen jaar kregen 600 jongeren tot 23 jaar jeugdzorg, oftewel 1 op de 9. Dit is het hoogste aantal sinds 2020, aldus het CBS. Vooral het aantal kinderen dat bij beide ouders woont en jeugdzorg ontvangt nam toe van 400 naar 440. Jeugdhulp is de meest voorkomende vorm van zorg en richt zich op psychische en opvoedingsproblemen. Vorig jaar kregen 590 jongeren in Laarbeek deze jeugdhulp, een stijging ten opzichte van het voorgaande jaar. Het aantal kinderen met jeugdzorg, de zogenaamde lichte gevallen, daalt. Afgelopen donderdag sloten zaalvoetballers van WAC Gemert het seizoen af met de bekerfinales. In de grote beker zegevierde bouwbedrijf Mark Vermeulen. Na winst op CrossFit Blue Label Muro Steencreaties in de halve finale versloegen zij in de finale van Houtkeukens met 5-4. Jury Visser scoorde alle vijfde doelpunten. De kleine beker ging naar Dirk's Angels. Zij wonnen de finale van Spier Timmerwerken van Schijndel Dakbedekkingen met 5-4 na een 1-4 achterstand bij rust. Mark van der Horst maakte het winnende doelpunt. De sportiviteitsprijs ging naar Herman van den Bomen Schilderwerken. Het buddybankje op het schoolplein van de openbare basisschool Uitenspiegel in Boekel blijkt een groot succes in de strijd tegen eenzaamheid. Zo'n 2 maanden geleden werd het eerste bankje geplaatst om kinderen met elkaar in contact te brengen. Inmiddels staat zelfs een tweede klaar. Leerkracht Sjaak van Moorsel prijste de aanpak. Ik vind het mooi, zegt hij, dat de eenvoud van het idee zo krachtig kan zijn. De school besloot niet te wachten met een tweede bestelling, omdat de kinderen zelf enthousiast geld hadden ingezameld tijdens een kerstmarkt. Het initiatief kwam van een betrokken ouder. Voor meer nieuws uit Laarbeek, Boeken en Gemelt Bakel, kijk op omroeppeelrand.nl.
1: Omroep Peelrand, regiobreek.
3: OSN.
4: Zin in een avond echt Grieks genieten? Bij Grieks specialiteitenrestaurant Aphroditi proef je de smaak van Griekenland zoals het hoort. Van heerlijk malse souvlaki en gyros tot visgerechten, salades en traditionele specialiteiten uit de Griekse keuken. Gezellig tafelen, een goed glas wijn erbij en je bent er even helemaal uit. Of je kiest voor afhalen en je geniet gewoon thuis. Aphroditi, Griekse gastvrijheid recht uit het hart. Reserveer vandaag nog en beleef het zelf aan de Kapelstraat in Beek en Donk.
1: Welkom. Dit is een nieuw uur.
5: OSR 920. Zondagmiddagcafé.
1: Dit is Pinkster Rock op OSR 920.
5: Berend Koenders.

Tja, er is vandaag iets met rockplaatjes hier bij OZR 920. Dus ik denk, laat ik eens even met een rustig gitaarplaatje beginnen. Easy Living. En dan nu, The Red Devils.

Kees was natuurlijk bekend van, laten we zeggen, die speciale gezichten die ze op het podium hadden. Je zag op een gegeven moment ook niet dat ze iets ouder waren geworden. En dat was schrikken toen ik een keer een foto zag dat de smink eraf was. Ze zijn even daarna ook mee gestopt. Dus, dat was een van de dikke hits, een van de twee. Die andere was Sure, No, Something of Sweets. En dit was made for loving you. Ach ja, zo'n dag als vandaag, tot aan 6 uur, iets met gitaren. Wie kon dat beter als Jimi Hendrix?

Ik moet eerlijk zeggen dat ik best een klein stapeltje singeltjes mee heb genomen. En wel een hele grote stapel LP's. Ja, dat houdt ook wel even in dat je goed naar het juiste nummertje moet zoeken. Ik wilde van Guns N' Roses iets anders draaien, maar toen kwam ik deze tegen. Ja, ook gemaakt door andere artiesten. Ik ga die namen niet noemen, want die hoor je misschien vandaag ook nog wel. Misschien ook nog wel met dit nummer, dat zou zomaar kunnen. Want wij hebben wel heel zwaar overlegd voor deze Pinkster Rock. Maar de lijstjes hebben een beetje dwars door elkaar gelopen. Ach, en het is gewoon eerste Pinksterdag. En het gaat om de plaatjes. Bijvoorbeeld deze. Van het album van de Roy Gallagher. Album Top Priority.

Stevie Ray Vaughan. Ja. En kan je in, laat maar zeggen, in de bluesrock muziek. Deze Pride and Joy. Hij maakt het nummer ook eens eens samen met B.B. King. Texas Flood is het album waar we het vandaan draaien. En dan nu, Boston. Here's More Than a Feeling.

Altijd lekker iets van Boston Modern. De feeling hier op OZR 920. Inmiddels is Jorg Krijnen ook al binnen. Die gaat aan de koffie, maar die hoor je straks als het radionieuws in de regiobreek weer geweest is. Want het gaat hier door tot aan 6 uur. Even kijken. We hebben ene meneer Hoochie Coochie Man op de draaitafel liggen. En wie is dat? Muddy Waters.

bestaat eigenlijk, laat ik maar zeggen, van die kantjes uit het verleden die iedereen wel kent. Dit is er zo eentje. Toto en Hold the Line. En de volgende, die kent niet zoveel mensen. Ene dame genaamd Anna Popovic, buiten dat ze er fantastisch uitziet. Ik heb ze een paar keer live gezien. En onlangs leverden ze een nieuw album uit. Met daar, laten we zeggen, easy platen die niks met rock te maken hadden. Maar ook deze voodoo plaat staat erop.

was een beetje de albumopener van Queen. A Night in the Opera, zo heet het album. Dead on Two Legs was het titel van het werk. Ach ja, het komt allemaal van mij. En de collega's die hebben van alles al klaar liggen, uitgezocht. Die leuke liedjes, met gitaren, eventueel. Als het maar rock is, of bluesrock, of in ieder geval een tintje rock. Santana.

moet eerlijk zeggen, ik heb maar één plaatje van die Outfield. Dat is deze, Your Love. Zit aan het startstuk van mijn eerste uur. Gelukkig mag ik van de baas nog een uurtje. Dus dat gaan we ook nog even doen. Dat gaan we ons even opmaken. Radio Nieuws een regio-break. Die komt er ook aan. En in ieder geval ook nog even een plaat van de Cure.

0: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 1 uur.
1: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws op OSR 920. Als de VS en Iran binnenkort geen vredesakkoord sluiten, dan gaat de rente in Europa mogelijk omhoog. Dat zegt een bestuurslid van de ECB, de Europese Centrale Bank. Door de oorlog in het Midden-Oosten zijn de energieprijzen en de inflatie in Europa flink gestegen. Als de situatie niet verbetert, kan de ECB volgende maand besluiten tot een renteverhoging. Zo zei bestuurslid Martin Kocher in een gesprek met de pers in de marge van een vergadering van de EU-ministers van Financiën in Cyprus. Na het instorten van een gebouw in de Filipijnse stad Angeles City worden nog 30 tot 40 bouwvakkers vermist die daar aan het werk waren. Met mannenmacht wordt geprobeerd om de vermisten onder het puin vandaan te halen. Reddingswerkers hebben bewoners in het gebied rond het 9 verdiepingen tellende gebouw opgeroepen om te helpen bij het zoeken. Naar de oorzaak van het instorten wordt onderzoek gedaan, wellicht speelt het extreem slechte weer een rol. Het aantal doden van de explosie in de Chinese kolenmijn is bijgesteld van de eerder gemelde 90 naar 82 personen. Twee mijnwerkers worden nog vermist. De directie van de mijn is aangehouden, zo meldt de Volkskrant, omdat zij zich mogelijk niet aan de vigerende veiligheidswetgeving zou hebben gehouden. De gasontploffing gebeurde vrijdag in het noorden van China in een kolenmijn bij Jiangxi. Er bevonden zich toen zo'n 250 mijnwerkers onder de grond. Het Russische ministerie van Defensie heeft bevestigd dat de grote aanval op Kiev van vannacht inderdaad een vergeldingsaanval was voor eerdere aanvallen van Oekraïne op Russische doelen. Bij de aanvallen in de regio Kiev vielen er zeker 4 doden en tenminste 60 gewonden. Rusland gebruikte volgens het Oekraïnse leger 90 raketten en 600 drones bij de aanval. Het weer. De zon schijnt volop en het is droog. De maximumtemperatuur loopt op naar 29 graden in het zuidoosten en naar 23 op de Wadden en aan de kust. Bij een zwakke tot matige noordoostenwind. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
2: Omroep Peelrond, regiobreek.
3: Dit is Tom Holland met het nieuws uit Laarbeek, Boeken en Gemert Baken op Omroep Peelrond. De hulpdiensten zijn zaterdagmiddag gealarmeerd voor een verkeersongeval op de N279 ter hoogte van Beek en Donk. Daar wilde een automobilist keren in verband met de drukkerij naar Harmonie. Hij zag daarbij een achteropkomende auto over het hoofd met een forse aanrijding tot gevolg. Beide auto's raakten zwaar beschadigd. Eén persoon raakte bij de botsing gewond aan zijn arm. Hij is door ambulancepersoneel behandeld. Beide auto's zijn door een berger afgesleept. De Soorten Challenge is van start gegaan en roept burgers op tot en met 31 mei de lokale biodiversiteit in kaart te brengen. Deelnemers kunnen hun tuin, directe omgeving of een nabijgelegen natuurgebied op zoek gaan naar diverse planten en dieren. Waarnemers

0: Je moet die het willen doorgeven via de OBS Identify app of via waarneming.nl. Alle bevindingen binnen de 8 peelgemeenten tellen mee. Nederweert, Peel en Maas, Horst en de Maas, Venray, Gemeldbakel, Deurne, Asten en Someren. Deze soort challenge maakt integraal deel uit van de dag van het Nationale Park. In Laarbeek is het aantal jongeren in de jeugdzorg voor het vierde jaar op rij gestegen. Afgelopen jaar kregen 600 jongeren tot 23 jaar jeugdzorg, oftewel 1 op de 9. Dit is het hoogste aantal sinds 2020, aldus het CBS. Vooral het aantal kinderen dat bij beide ouders woont en jeugdzorg ontvangt nam toe van 400 naar 440. Jeugdhulp is de meest voorkomende vorm van zorg en richt zich op psychische en opvoedingsproblemen. Vorig jaar kregen 590 jongeren in Laarbeek deze jeugdhulp, een stijging ten opzichte van het voorgaande jaar. Het aantal kinderen met jeugdzorg, de zogenaamde lichte gevallen, daalt. Voor meer nieuws uit Laarbeek, Boekelen en Gemeldbakel, kijk op omroeppeelrand.nl.
1: Omroep Peelrand, regiobreek. Reclame maken op de radio? Dat is veel goedkoper dan je denkt. Ga naar osr920.nl en vraag een informatiepakket aan.
2: Wil je snel en betaalbaar online? Bij 123 domeinregistratie regel je alles in één keer via één betrouwbare Nederlandse aanbieder. Voor het ongelooflijke bedrag van slechts €99 bouwen we jouw website. Wij verzorgen ook domeinnaam, hosting en SSL-certificaat. Wil je een website zonder zorgen? Neem dan een onderhoudscontract en wij zorgen voor de updates. Kies uit vele domeinextensies en profiteer van onze persoonlijke service. 123domeinregistratie.nl. Bezoek 123domeinregistratie.nl en start vandaag nog met jouw online avontuur.
1: Welkom. Dit is een nieuw uur.
3: OSR 920. Zondagmiddagcafé.
1: Dit is Pinkster Rock op OSR 920.
3: Berend Koenders.

met de start van dit uur tellen we af naar 6 uur voor Pinkster Rock. Op zeg 9-2-0 voor je, het geval dat je denkt, waar is er aan de hand? Doen jullie dat altijd? Nee, dat doen we alleen maar vandaag tot aan 6 uur. En na 6 uur hoor je weer die plaatjes die je van ons gewend bent, met iets minder gitaren en zo allemaal. Maar goed, we duiken ver in de bakken en we vinden de leuke dingen met gitaren. En wij weten dat er stiekem veel liefhebbers voor zijn voor deze classic rock en misschien ook nog wel moderne. Ik weet niet wat er allemaal nog komt. Ik had tot een 6 uur. Het zou zomaar kunnen. Nou, deze is ook zoals werk hier wat iedereen wel kent. Bon Jovi. He is living on a prayer.

Adventures Queen. En dat was ook een beetje de start, samen nog wat andere bandjes van de toch wel een bekende gitaar-virtuoos Eric Clapton. En hij doet het nog steeds om de zoveel jaar Crossroads organiseren met allerlei andere artiesten. Daar maakt hij een meerdaags festival van. En dan speelt hij hier en daar ook nog een nummertje mee. De man is al 81, dus hij doet het een beetje rustig aan. Alhoewel, hij was onlangs nog in de buurt. Volgens mij was hij in België of in Nederland, maar dat weet ik niet meer precies. Maar dat maakt niet uit. Ik was er niet bij. Goed. Twee giganten, Gary Moore en Phil Lynott. Hier is Out in the Fields.

0: Ben die benoemde er straks al. Hij draaide ook al de Golden Earring. Hij zei hoogstwaarschijnlijk komt hier nog wel meer voorbij. En als ik hem helemaal uitdraai, ja, dan zitten we toch ook alweer een kwartiertje verder. Dus dat gaan we niet helemaal doen. Want we hebben nog een paar dingen meer te doen.
1: I want you to want me.
0: Zo is deze chipwreck.

Buffalo.

kan er ergens een liedje over maken. In dit geval over een Great White Buffalo, volgens mij. Dus hij is een beetje bruin altijd. Maar goed, misschien dat deze opgespoten is voor na de hand als zebrapad te gaan dienen. Ted Nugent was dat van het album Gonzo en The Great White Buffalo. En dan nu, Journey.

Och ja, die had ik ook nog in mijn koffertje zitten. Zo'n rustige rock classic, rock ballad classic, zo moeten we zeggen. Dus, ja. Even, het is net of we even van de berg zijn gevallen. Oftewel van de berg. En The Burning Heart. Gaan we weer even gas geven met Wat Tempel. Ze zijn niet alleen de heren van Kruinfunk.

Funk. Sorry Martin, jij wilde die ook al draaien. Dat is straks tussen 4 en 6. Maar goed, jij mag van mij Roadhouse Blues draaien. Want die stond ook op mijn lijstje en ook op jouw lijstje. Dus ja, dat is ook een beetje schipperig geweest in die rustige gitaarplaatjes allemaal. Het is een minuutje of 7 te gaan volgens mij. Loopt het nummer ongeveer zover. Ik neem vast afscheid. Zometeen Jorg Kreiner. En dit is niet wat je denkt. Dit is Bad Heart. Fijne Pinksterrock.

0: Zin in een avond echt Grieks genieten? Bij Grieks specialiteitenrestaurant Aphrodite proef je de smaak van Griekenland zoals het hoort. Van heerlijk malse souvlaki en gyros tot visgerechten, salades en traditionele specialiteiten uit de Griekse keuken. Gezellig tafelen, een goed glas wijn erbij en je bent er even helemaal uit. Of je kiest voor afhalen en je geniet gewoon thuis. Aphrodite, Griekse gastvrijheid recht uit het hart. Reserveer vandaag nog en beleef het zelf aan de Kapelstraat in Beek en Donk.
1: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 2 uur.
2: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws op OSR 920. Een aanslag op een trein in het zuidwesten van Pakistan heeft volgens autoriteiten het leven gekost aan zeker 24 mensen. Het betreft militairen en hun gezinsleden die op vakantie gingen. Er zijn ook zeker 50 gewonden gevallen. De trein werd in de stad Quetta geramd door een auto. Het is nog niet bekend wie er achter de aanslag zit. Er zijn in het gebied vele separatistische en jihadistische groepen actief. Op een bedrijfsterrein in Garden Grove bij Los Angeles staat een grote chemische tank op ontploffen. Uit voorzorg zijn zo'n 40.000 mensen geëvacueerd. De temperatuur van de oververhitte tank loopt sinds een paar dagen op en er is al chemisch materiaal vrijgekomen. Volgens de brandweer kan de tank ontploffen of nog meer chemische vloeistoffen gaan lekken. In een straal van een paar honderd meter rond de tank bevinden zich tientallen woningen en een basisschool. Bij een brand in de gevangenis in Vught zijn 130 gedetineerden overgebracht naar andere gevangenissen in de buurt. De brand ontstond zaterdagavond in een wasruimte. De afdeling moest worden ontruimd vanwege wateroverlast door het bluswerk. Gevangenisdirecteur Wijnhoven meldt dat de betrokken gedetineerden vol begrip waren en goed hebben meegewerkt. Hoe de brand is ontstaan wordt nog onderzocht. En gezondheidsdeskundigen raden aan om zonnecrèmes van vorig jaar weg te gooien, omdat die nog maar half zo effectief zijn. Veel media, zoals het AD, herhalen op deze eerste mooie zomerdagen nog maar eens de tips over een goed gebruik van zonnebeschermingsmiddelen. Insmeren niet alleen als je naar het strand gaat, maar ook op de fiets naar de winkel, tenminste factor 30 gebruiken en met een vette plaklaag elke 2 uur insmeren. Tussen 12 en 3 uit de zon blijven. Het weer. De zon schijnt volop en het is droog. De maximumtemperatuur loopt op naar 29 graden in het zuidoosten en naar 23 op de Wadden en aan de kust. Bij een zwakke tot matige noordoostenwind. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
1: Omroep Peelrond, regiobreek.
3: Dit is Tom Holland met het nieuws uit Laabeek, Boeken en Gemelt Bakel op Omroep Peelrond. De hulpdiensten zijn zaterdagmiddag gealarmeerd voor een verkeersongeval op de N279 ter hoogte van Beek en Donk. Daar wilde een automobilist keren in verband met de drukkerij naar Harmonie. Hij zag daarbij een achteropkomende auto over het hoofd met een forse aanrijding tot gevolg. Beide auto's raakten zwaar beschadigd. Eén persoon raakte bij de botsing gewond aan zijn arm. Hij is door ambulancepersoneel behandeld. Beide auto's zijn door een berger afgesleept. De soorten challenge is van start gegaan en roept burgers op tot en met 31 mei de lokale biodiversiteit in kaart te brengen. Deelnemers kunnen in hun tuin, directe omgeving of een nabijgelegen natuurgebied op zoek gaan naar diverse planten en dieren. Waarnemingen dienen te worden doorgegeven via de OBS Identify app of via waarneming.nl. Alle bevindingen binnen de 8 peelgemeenten.

0: tellen mee Nederweert, Peel en Maas, Horst en de Maas, Venray, Gemeldbakel, Deurne, Asten en Someren. Deze soorten challenge maakt integraal deel uit van de Dag van het Nationale Park. De Laarbeekse kunst- en tuinroute vindt dit jaar plaats op zaterdag 6 en zondag 7 juni. Na de recente droogte kunnen 13 tuinen verspreid over 4 dorpskernen bezocht worden. Tuinliefhebbers kunnen er volop inspiratie op doen. Gelijktijdig openen 12 ateliers van lokale kunstenaars hun deuren. Schilders, beeldhouwers en creatieve hout- en metaalbewerkers tonen hun passie. De geëxposeerde kunst is veelal direct ter plaatse te koop. Toegang tot de tuinateliers is gratis. Adressen en een gedetailleerde fietsroute zijn te vinden op laarbeeksetuinen.nl of op kunstroutelaarbeek.nl. Voor meer nieuws uit Laarbeek, Boekelen en Gemeldbakel, kijk op omroeppeelrand.nl.
1: Omroep Peelrand, regiobreek. Wat je ook doet, of waar je ook gaat, neem je radio overal mee. OSR is in het weekend meer dan de moeite waard.
2: OSR.
1: Welkom. Dit is een nieuw uur.
3: OSR 920. Zondagmiddagcafé.
1: Dit is Pinkster Rock op OSR 920. Jorg Krijnen.

muziek die komt uit 1973. Een van de eerste platen uitgebracht door Thin Lizzy. De Ierse rockformatie vandaag hier op Pinkster Rock op OSR 920. Whiskey Najaro, later ook nog uitgebracht door de bekende band Metallica. Beetje heftige gitaren. We draaiden vandaag het origineel aan het begin van weer een nieuw uur Pinkster Rock. Vandaag op jouw favoriete radiostation. Leuke rockplaatjes uitgezocht. Althans, hard rock, een beetje soft rock, blues. En als er maar een gitaar in zit, heb ik net iemand horen zeggen. Dus het moet goed komen vanmiddag. Volgende platen, daarvoor gaan we naar Zweden. Naar de Zweedse rockformatie Roxette. Hier is Listen to Your Heart.

Het zondagmiddagcafé met Pinkster Rock op deze heerlijke zaterdagmiddag vanaf zondagmiddag vanaf natuurlijk Studio 45. The Kinks hoorde je en You Really Got Me. Dat kwam van hun debuutalbum The Kinks. Zo heette die plaat ook in 1964. En later dacht Eddie Van Halen ook van, oh, dat is een hele leuke plaat. Misschien kan ik met mijn groep Van Halen dat ook nog een keer op het plaatje zetten. En dat heeft hij dus ook gedaan en niet onverdienstelijk, mag ik wel zeggen. Het is Pinkster Rock vandaag op OSR 920. Dankjewel. En nu Nederlandse rock.

rookgeluiden van Lynyrd Skynyrd uit de jaren 70, dames en heren. Sweet Home Alabama. En je kent het wel, een rockband. Dat is natuurlijk een band met een drummer en een basgitarist en een zanger, maar vooral een gitaar. En als je dan als rockband een klein beetje wil overdrijven, dan kun je een tweede gitarist toevoegen. Wat deed Lynyrd Skynyrd? Die hadden maar liefst 3 gitaristen. En dat maakte de Southern Rock Band erg uniek. Althans, dat staat hier te lezen, het drievoudige gitaarspel in Lynyrd Skynyrd. Dat is wat hun typeert. En daarom zijn ze in 2006 ook opgenomen in de Rock'n'Roll Hall of Fame. Het is zondagmiddag, het is zonnetje schijnt, het is heerlijk weer. En je luistert naar Pinkster Rock op deze heerlijke zondag vanaf Studio 45. Tijdens het Zondagmiddagcafé. De volgende plaat is van een band die hebben misschien wel 30 singles uitgebracht in het verleden en een stuk of 10 studioalbums. Er werd maar 1 plaatje echt een hele grote hit in 1986. En daarom luisteren we nu naar The Outfield. Here is Your Love.

Misschien denk je bij het horen van deze plaat, dat klinkt me heel erg bekend, ook al is het uit 1965, ja zeker. Je hoorde de Who voorbij komen, My Generation, grote hit van de formatie uit de jaren 60. En later werd deze plaat ook nog door de Nederlandse band Direct een keer op de plaat gezet. En zij dachten van, ha, daar gaan wij ook een succes mee hebben. Maar helaas, het werd niet echt een hit in de Nederlandse top 40. Volgende plaat werd eigenlijk ook nooit een hit in de Nederlandse top 40. Werd vroeger wel helemaal grijs gedraaid door Curry en Van Inkel. Vandaar dat die heel erg populair was. Maar het bleef gewoon steken in de tipparade. Werd geen hit in de top 40. We luisteren naar Eddie Money. Dit is Take Me Home Tonight.

Blues en Rock Band. Je hoorde de Free en eigenlijk ook de enige echte grote hitsingle van de formatie uit 1970. All Right Now. Ik heb dat net even een beetje op zitten zoeken, ook van andere rockbands. En wat me opvalt is dat vooral als je een rocker of een rockband hebt of bent, dan heb je één hit of je hebt heel veel hits. En dan ben je natuurlijk heel erg goed. Als we het dan over een rocker hebben die heel veel hits op zijn naam geschreven heeft, dat is de volgende man. Dit is Bruce Springsteen. Glory Days.

zijn de heerlijke klanken uit de jaren 70 van de Status Quo. Ditmaal, je hoorde Down Down voorbij komen. En ik lees hier dat de albumversie van deze single zeker een minuut langer is dan de singleversie. Maar ja, er staat op deze plaat niet of dat het de singleversie of de albumversie is. Dus laten we dat even in het midden voor deze heerlijke zondagmiddag. Het zonnetje schijnt op de radio. De heerlijke rocknummers die komen op de oren vandaag. Tijdens het Pinksterrock weekend hier op OSR. Yeah.

vandaag echt voor de liefhebbers, dames en heren. Deze uit de 1969, Led Zeppelin en Whole Lotta Love. Daarvoor draaien we ook nog natuurlijk de mannen van de Rolling Stones. En Start Me Up vandaag op deze heerlijke zondagmiddag. De zonnige zondag, zeggen we wel eens tijdens Pinksterrock, hier op OSR 920. Er zit alweer bijna een uurtje op. We doen er nog eentje dit uur. En dan gaan we er even uit voor het nieuws van 3 uur. Even luisteren wat er gebeurd is in de wereld en in de regio. En daarna nog een uur lang meer Rock Classics op je radio. En deze, ach, we hebben ze daar straks al gehoord. We horen ze vandaag waarschijnlijk nog wel een paar keer meer. Axl Rose samen met zijn mannen, oftewel Guns N' Roses. De laatste van dit uur uit 1988. Dit is Sweet Child of Mine.

0: Cafézaal Kleingeld in Zijtaart is dé ontmoetingsplek voor jong en oud. Of je nu komt voor een gezellig potje dart of biljart, voor een pilsje of om iets moois te vieren, alles is mogelijk in de zalen van Cafézaal Kleingeld. Bij ons kun je feesten zoals jij dat wilt. Loop eens binnen en ervaar zelf onze gastvrijheid. Of geniet van ons verwarmde terras, de patatterij of onze heerlijke weekendmenu's. Cafézaal Kleingeld in Zijtaart. Kijk voor meer info op feestzaal.nl.
1: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 3 uur.
2: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws op OSR 920. In de Turkse hoofdstad Ankara wordt op bevel van de autoriteiten het hoofdkwartier van de oppositiepartij CHP ontruimd. Dit na een uitspraak van een rechter dat de verkiezing van Özgür Özel tot partijleider op het partijcongres in 2023 ongeldig was. Deze heeft gezegd dat hij het kantoor niet gaat verlaten en noemt de rechterlijke uitspraak een zwarte dag voor de democratie. Waarnemers zien in het conflict een poging van de Turkse president Erdogan om de CHP te verzwakken. Aan de noordoostkust van Australië is een 39-jarige man overleden na een aanval door een haai. Hij was met 3 andere opvarenden met een boot aan het speervissen toen hij in het water werd gebeten. Hij werd met zware verwondingen aan zijn hoofd aan boord gehesen, maar kon door de hulpdiensten niet meer worden gered. Het is nog niet bekend om wat voor haai het gaat. Op een bedrijfsterrein in Garden Grove bij Los Angeles staat een grote chemische tank op ontploffen. Uit voorzorg zijn zo'n 40.000 mensen geëvacueerd. De temperatuur van de oververhitte tank loopt sinds een paar dagen op en er is al chemisch materiaal vrijgekomen. Volgens de brandweer kan de tank ontploffen of nog meer chemische vloeistoffen gaan lekken. In een straal van een paar honderd meter rond de tank bevinden zich tientallen woningen en een basisschool. En gezondheidsdeskundigen raden aan om zonnecrèmes van vorig jaar weg te gooien, omdat die nog maar half zo effectief zijn. Veel media, zoals het AD, herhalen op deze eerste mooie zomerdagen nog maar eens de tips over een goed gebruik van zonnebeschermingsmiddelen. Insmeren niet alleen als je naar het strand gaat, maar ook op de fiets naar de winkel. Tenminste factor 30 gebruiken en met een vette plaklaag elke 2 uur insmeren. Tussen 12 en 3 uit de zon blijven. Het weer. De zon schijnt volop en het is droog. De maximumtemperatuur loopt op naar 29 graden in het zuidoosten en naar 23 op de Wadden en aan de kust. Bij een zwakke tot matige noordoostenwind. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
3: Dit is Tom Holland met het nieuws uit Laabeek, Boeken en Gemelt Baken op Omroep Beelrand. De Laabeekse kunst- en tuinroute vindt dit jaar plaats op zaterdag 6 en zondag 7 juni. Na de recente droogte kunnen 13 tuinen verspreid over 4 dorpskernen bezocht worden. Tuinliefhebbers kunnen er volop inspiratie op doen. Gelijktijdig openen 12 ateliers van lokale kunstenaars hun deuren. Schilders, beeldhouwers en creatieve hout- en metaalbewerkers tonen hun passie. De geëxposeerde kunst is veelal direct ter plaatse te koop. Toegang tot de tuinateliers is gratis. Adressen en een gedetailleerde fietsroute zijn te vinden op laabeeksetuinen.nl of op kunstroutelaabeek.nl. De Soorten Challenge is van start gegaan en roept burgers op tot en met 31 mei de lokale biodiversiteit in kaart te brengen. Deelnemers kunnen in hun tuin, directe omgeving of een nabijgelegen natuurgebied op zoek gaan naar diverse planten en dieren. Waarnemingen dienen te worden doorgegeven via de OBS Identify app of via waarneming.nl. Alle bevindingen binnen de 8 peelgemeenten tellen mee: Nederweert, Peel en Maas, Horst en de Maas, Venraai, Gemeltbakel, Deurne, Asten en Someren. Deze Soorten Challenge maakt integraal deel uit van de Dag van het Nationale Park. In Laabeek is het aantal jongeren in de jeugdzorg voor het 4e jaar op rij gestegen. Afgelopen jaar kregen 600 jongeren tot 23 jaar jeugdzorg, oftewel 1 op de 9. Dit is het hoogste aantal sinds 2002.

0: 20 al dus het CBS. Vooral het aantal kinderen dat bij beide ouders woont en jeugdzorg ontvangt nam toe van 400 naar 440. Jeugdhulp is de meest voorkomende vorm van zorg en richt zich op psychische en opvoedingsproblemen. Vorig jaar kregen 590 jongeren in Labik deze jeugdhulp, een stijging ten opzichte van het voorgaande jaar. Het aantal kinderen met jeugdzorg, de zogenaamde lichte gevallen, daalt. Voor meer nieuws uit Labik, Boekelen en Gemert Bakel, kijk op omroeppeelrand.nl.
1: Omroep Peelrand, Regio Break.
2: Wil je snel en betaalbaar online? Bij 123 domeinregistratie regel je alles in één keer via één betrouwbare Nederlandse aanbieder. Voor het ongelooflijke bedrag van slechts €99 bouwen we jouw website. Wij verzorgen ook domeinnaam, hosting en SSL-certificaat. Wil je een website zonder zorgen? Neem dan een onderhoudscontract en wij zorgen voor de updates. Kies uit vele domeinextensies en profiteer van onze persoonlijke service. 123domeinregistratie.nl. Bezoek 123domeinregistratie.nl en start vandaag nog met jouw online avontuur.
1: Welkom. Dit is een nieuw uur.
3: OSR 920. Zondagmiddagcafé.
1: Dit is Pinkster Rock op OSR 920. Jorg Krijnen.

In de jaren 70 en jaren 80, vooral bekend als metalband en heftige gitaren, dat hoorde je zojuist wel. Iron Maiden en Can I Play With Madness aan het begin van een nieuw uur Pinkster Rock. Op de zondagmiddag op deze heerlijke eerste Pinksterdag vanuit Studio 45. We draaien het allemaal vanaf vinyl, dus het kraakt ook nog lekker op de radio. En ook het komende uur staan die lekkere rockplaatjes weer op het programma. Het vorige uur draaiden we nog een plaatje van The Kinks, You Really Got Me. En daar had ik nog een referentie richting Eddie Van Halen en de zijn, oftewel Van Halen. Ach, wat toevallig staat hij dit uur toevallig gewoon zelf geprogrammeerd. Terug naar de jaren 80 met Van Halen. Dit is Jump.

dat is de man die met zijn gitaar van alles kon. En er zeker ook wel wat van kon in de jaren 60. Vooral deze Jimi Hendrix. Hey Joe, vandaag hier op OSR tijdens Pinkster Rock vanaf Studio 45. En ook de volgende band die we gaan draaien, die heb je waarschijnlijk al een aantal keren meer gehoord. En vandaag hoor je ze zeker nog wel een keer voorbij komen. Queen, hier is I Want It.

David Bowie. In 1974 hoorde je Rebel Rebel vandaag voorbij komen tijdens Pinkster Rock op OSR 920. Het is jammer dat hij er niet meer is, maar zijn muziek zal natuurlijk altijd blijven bestaan. En een van die leuke misvattingen over David Bowie is dat iedereen altijd gedacht heeft dat hij twee verschillende kleuren ogen heeft. Dat lijkt zo, maar dat is niet in werkelijkheid. Hij heeft namelijk gewoon twee blauwe ogen, maar omdat de pupil in zijn linkeroog meer verwijd is continu dan zijn rechteroog, leek het of dat hij twee verschillende kleuren ogen had, maar dat was dus helemaal niet waar. Nou, weer wat geleerd over David Bowie vandaag hier op OSR. Het is een heerlijke zondag en je luistert naar Pinkster Rock. De leukste rock classics komen voorbij. Nu gaan we naar de jaren 1989. Dit is Aerosmith met Ragdoll.

van die weinige rockplaten waar ook nog een beetje op gedanst kan worden. Een beetje in de disco-stijl. Dat is heel raar, maar het kan echt. Eind 1979 stond deze plaat in de Nationale Hitparade. Jeep Trick hoorde je en I Want You To Want Me. Straks draaiden we al een band uit Ierland, namelijk Thin Lizzy. Dit is de tegenhanger. We gaan terug naar 1991 met U2. Dit is Mysterious Ways.

Zo, Black Sabbath op je radio en helemaal uit het begin van de jaren 70. Paranoid vandaag op de zondagmiddag tijdens Pinkster Rock. De volgende plaat, dames en heren, is een live uitvoering van een superplaat uit de jaren 80. Althans, dat vind ik dan zelf. En het is de live uitvoering, draai ik speciaal deze uitvoering om ook te laten horen dat het ook echt vakmannen waren, deze muzikanten. Opgenomen op 3 december 1985 in Ahoy, Rotterdam. Hier zijn de Simple Minds met Don't You Forget About Me.

De muziek in de jaren 60 op OSR uit 1964. Chuck Berry en No Particular Place to Go. En daarvoor draaiden we ook nog uit de jaren 70. Deep Purple en Smoke on the Water. En daarmee kom ik aan het einde, voor mijn aandeel althans, van deze Pinksterrock zondagmiddag hier vanuit Studio 45 in het Zondagmiddagcafé. Ik geef het sokje zo meteen over naar vieren aan Martin Harbers. Heel veel luisterplezier. Hij heeft natuurlijk ook de allerbeste rock classics voor je klaarstaan. En ik laat je alleen met deze laatste uit de jaren 80. Dus zie het af en we luisteren naar Gimme All Your Loving. En daarmee zeg ik graag tot vanavond, tot 8 uur.

0: Leeuw met het radionieuws op OSR 920. Het afvuren van een Oresnik-raket bij de Russische bombardementen op Oekraïne is scherp veroordeeld door Europese leiders. De Duitse bondskanselier Merz spreekt van een escalatie. EU-buitenlandschef Kallas noemt het een roekeloze manier om angst te zaaien. Het inzetten van de hypersonische raket is door het Russische leger bevestigd. Sinds het begin van de oorlog is zo'n projectiel pas een paar keer gebruikt. Bij de aanvallen van vannacht vielen 4 doden en 60 gewonden. In een bos in het Brabantse Rijen hebben kinderen tijdens een voetbalkamp gisteravond het lichaam van een overleden man gevonden. Er is volgens de politie geen sprake van een misdrijf. En de hulpdiensten constateerden volgens Omroep Brabant dat de man al een tijd in het bos lag. De kinderen zijn opgevangen en kunnen gebruik maken van slachtofferhulp. In de Turkse hoofdstad Ankara wordt op bevel van de autoriteiten het hoofdkwartier van de oppositiepartij CHP ontruimd. Dit na een uitspraak van een rechter dat de verkiezing van Özgür Özel tot partijleider op het partijcongres in 2023 ongeldig was. Deze heeft gezegd dat hij het kantoor niet gaat verlaten en noemt de rechterlijke uitspraak een zwarte dag voor de democratie. Waarnemers zien in het conflict een poging van de Turkse president Erdogan om de CHP te verzwakken. Aan de noordoostkust van Australië is een 39-jarige man overleden na een aanval door een haai. Hij was met 3 andere opvarenden met een boot aan het speervissen toen hij in het water werd gebeten. Hij werd met zware verwondingen aan zijn hoofd aan boord gehesen, maar kon door de hulpdiensten niet meer worden gered. Het is nog niet bekend om wat voor haai het gaat. Het weer. De zon schijnt volop en het is 29 graden in het zuidoosten en zo'n 23 op de Wadden en aan de kust. Vanavond blijft het nog lang zonnig. Morgen en de rest van de week opnieuw temperaturen boven de 25 graden. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
1: Omroep Peelrond, regiobreek.
2: Dit is Tom Holland met het nieuws uit Laabeek, Boeken en Gemelt-Bakel op Omroep Peelrond. De hulpdiensten zijn zaterdagmiddag gealarmeerd voor een verkeersongeval op de N279 ter hoogte van Beek en Donk. Daar wilde een automobilist keren in verband met de drukkerij naar Harmonie. Hij zag daarbij een achteropkomende auto over het hoofd met een forse aanrijding tot gevolg. Beide auto's raakten zwaar beschadigd. 1 persoon raakte bij de botsing gewond aan zijn arm. Hij is door ambulancepersoneel behandeld. Beide auto's zijn door een berger afgesleept. Afgelopen donderdag sloten zaalvoetballers van WHC Gemert het seizoen af met de bekerfinales. In de grote beker zegevierde bouwbedrijf Mark Vermeulen. Na winst op CrossFit Blue Label Muro Steencreaties in de halve finale versloegen zij in de finale van de Houtkeukens met 5-4. Jury Visser scoorde alle 5e doelpunten. De kleine beker ging naar Dirk's Angels. Zij wonnen de finale van Spier Timmerwerken van Schijndel Dakbedekkingen met 5-4 na een 1-4 achterstand bij rust. Mark van der Horst maakte het winnende doelpunt. De sportiviteitsprijs ging naar Herman van den Bomen Schilderwerken. In Laabeek is het aantal jongeren in de jeugdzorg voor het 4e jaar op rij gestegen. Afgelopen jaar kregen 600 jongeren tot 23 jaar jeugdzorg, oftewel 1 op de 9. Dit is het hoogste aantal sinds 2020, aldus het CBS. Vooral het aantal kinderen dat bij beide ouders woont en jeugdzorg ontvangt nam toe van 400 naar 440. Jeugdhulp is de meest voorkomende vorm van zorg en richt zich op psychische en opvoedingsproblemen. Vorig jaar kregen 590 jongeren in Laabeek deze jeugdhulp, een stijging ten opzichte van het voorgaande jaar. Het aantal kinderen met jeugdzorg, de zogenaamde lichte gevallen, daalt. Voor meer nieuws uit Laabeek, Boeken en Gemelt-Bakel, kijk op omroeppeelrand.nl.
1: Omroep Peelrand, regiobreek. Gun je avond een heerlijke radio. Radio. De avond door. Op OSR 920.
3: Zin in een avond echt Grieks genieten? Bij Grieks specialiteitenrestaurant Aphrodite proef je de smaak van Griekenland zoals het hoort. Van heerlijk malse souvlaki en gyros tot visgerechten, salades en traditionele specialiteiten uit de Griekse keuken. Gezellig tafelen, een goed glas wijn erbij en je bent er even helemaal uit. Of je kiest voor afhalen en je geniet gewoon thuis. Aphrodite, Griekse gastvrijheid recht uit het hart. Reserveer vandaag nog en beleef het zelf aan de Kapelstraat in Beek en Donk.
1: Welkom. Dit is een nieuw uur.
4: OSR 920. Zondagmiddagcafé.
1: Dit is Pinkster Rock op OSR 920. Martin Huibers.

Nezewet, zoals we misschien Nezewet niet helemaal kennen, maar het is als vinylplaatje de B-kant van de single Love Hurts. Dat was destijds een groot hit, maar dit was een nummertje van, zoals gezegd, Joni Mitchell. De laatste twee uur in de Pinksterrock. En we danken jullie voor de, nou, twee harde uurtjes de afgelopen twee uur. We maken er nog iets harder van, tot aan 6 uur. Blijven genieten. YouTube van Wake and Wake in America. Here's Bad.

In onze normale programmering komt die ook wel eens voor, maar dit was toch net even wat vetter zoals het eigenlijk heet. Van de LP Watch, de live uitvoering van Come On In Out, Come On Within. Een nummer dat werd geschreven overigens door Bob Dylan. De dames Anne en Nancy Wilson. Hier is Heart en Barracuda.

plaatjes die we vanmiddag draaien komen vanaf vinyl. Dus zo nu en dan zit er wel eens een klein tikje in. Maar ja, dat hoort er dan even bij. Maar je hebt wel de beste uitvoering uit 1971 van de LP Who's Next. En dat heette De Andere Kant van Barbara O'Reilly. Ook niet alledaags. We kenden ze van prachtige nummers. De Duitse Scorpions waren bijzonder populair in Japan. Vandaar dat ze daar hun eerste live LP brachten. Tokyo Tapes. En de omgekeerde wereld. He's a woman, she's a man.

0: Welkom in de gezelligste kroeg van de regio. Dit is het Zondagmiddagcafé.
1: Martin Huibers.

muziek met heel veel gitaar erin. En dat hoor je de hele middag trouwens hier. Van de Tokyo Tapes, He's a Woman, She's a Man van de Scorpions. En Blue Cheer en de Summertime Blues. En dat ligt aan het weer.

Dat was ze niet de allerknapste, maar ze maakte wel prachtige muziek. Dat was uiteraard een heel succes uit 1979. En ook een beetje blues hoort erbij op de Pinkster Rock. Hier zijn de Doors uit 72.

for Life van Iggy Pop. Uit 1977 en dan volgende we Jim Morrison samen met The Doors uit 72. En de Roadhouse Blues. De laatste minuten tot aan het nieuws. Iets heel anders. Neil Young. En de plaat duurt eigenlijk veel langer dat we er tijd voor hebben. Ja. Hier was Hurricane.

0: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 5 uur.
1: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws op OSR 920. In de Turkse hoofdstad Ankara probeert

0: Duitse leiders. De Duitse bondskanselier Merz spreekt van een escalatie. EU-buitenlandschef Kallas noemt het een roekeloze manier om angst te zaaien. Het inzetten van de hypersonische raket is door het Russische leger bevestigd. Sinds het begin van de oorlog is zo'n projectiel pas een paar keer gebruikt. Bij de aanvallen van vannacht vielen 4 doden en 60 gewonden. Een aanslag op een trein in het zuidwesten van Pakistan heeft volgens autoriteiten het leven gekost aan zeker 24 mensen. Het betreft militairen en hun gezinsleden die op vakantie gingen. Er zijn ook zeker 50 gewonden gevallen. De trein werd in de stad Quetta geramd door een auto. Het is nog niet bekend wie er achter de aanslag zit. Er zijn in het gebied vele separatistische en jihadistische groepen actief. En in Volendam moest de mobiele eenheid ingrijpen om te voorkomen dat fans van Ajax en FC Utrecht elkaar op het voetbalveld in de haren zouden vliegen. De supporters van Ajax kwamen na het laatste fluitsignaal het veld op, die van FC Utrecht verlieten het stadion. De wedstrijd werd gewonnen door de Amsterdammers, die nu hun plaats in het Europees voetbal veilig hebben gesteld. Het weer. De zon schijnt volop en het is 29 graden in het zuidoosten en zo'n 23 op de Wadden en aan de kust. Vanavond blijft het nog lang zonnig. Morgen en de rest van de week opnieuw temperaturen boven de 25 graden. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
1: Omroep Pielrond, regiobreek.
2: Dit is Tom Holland met het nieuws uit Labeek, Boeken en Gemelt Baken op Omroep Pielrond. Het buddybankje op het schoolplein van de openbare basisschool Uiterspiegel in Boekel blijkt een groot succes in de strijd tegen eenzaamheid. Zo'n 2 maanden geleden werd het eerste bankje geplaatst om kinderen met elkaar in contact te brengen. Inmiddels staat zelfs een 2e klaar. Leerkracht Sjaak van Moorsel prijste de aanpak. Ik vind het mooi, zegt hij, dat de eenvoud van het idee zo krachtig kan zijn. De school besloot niet te wachten met een 2e bestelling, omdat de kinderen zelf enthousiast geld hadden ingezameld tijdens een kerstmarkt. Het initiatief kwam van een betrokken ouder. Afgelopen donderdag sloten zaalvoetballers van WHC Gemert het seizoen af met de bekerfinales. In de grote beker zegevierde bouwbedrijf Mark Vermeulen. Na winst op CrossFit Blue Label Muro Steencreaties in de halve finale versloegen zij in de finale van de Houtkeukens met 5-4. Jury Visser scoorde alle 5e doelpunten. De kleine beker ging naar Dirk's Angels. Zij wonnen de finale van Spier Timmerwerken van Schijndel Dakbedekkingen met 5-4 na een 1-4 achterstand bij rust. Mark van der Horst maakte het winnende doelpunt. De sportiviteitsprijs ging naar Herman van den Bomen Schilderwerken. De Soorten Challenge is van start gegaan en roept burgers op tot en met 31 mei de lokale biodiversiteit in kaart te brengen. Deelnemers kunnen in hun tuin, directe omgeving of een nabijgelegen natuurgebied op zoek gaan naar diverse planten en dieren. Waarnemingen dienen te worden doorgegeven via de OBS Identify app of via waarneming.nl. Alle bevindingen binnen de 8 peelgemeenten tellen mee: Nederweert, Peel en Maas, Horst en de Maas, Venray, Gemeltbakel, Deurne, Asten en Someren. Deze Soorten Challenge maakt integraal deel uit van de dag van het Nationale Park. Voor meer nieuws uit Labeek, Boekelen en Gemeltbakel, kijk op omroeppeelrand.nl.
1: Omroep Peelrand, regiobreek. Jij hoort bij ons. Jij hoort bij ons.
3: Een moderne website in deze tijden is geen overbodige luxe. Maar wie kan die voor je realiseren? Brink Multimedia is er voor jou. Wij maken websites naar jouw smaak. Vanaf scratch gaan we met jou aan tafel en realiseren we jouw website. Een site die voor jou gaat werken. Kijk eens op brink-multimedia.nl.
1: Welkom. Dit is een nieuw uur.
4: OSR 920. Zondagmiddagcafé.
1: Martin Huibers.

David Grohl en Kurt Cobain, de heren van Nirvana van een lange tijd geleden. Welkom terug in het laatste uur Pinkster Rock. Tot aan 6 uur nog het stevige werk, zoals deze van Genesis. Hier is Abacab.

de Genesis met Abacab en natuurlijk Coldplay met Viva La Vida. Wat ook heel mooi is, Bad Heart, samen met de meestergitarist Joe Bonamassa. I'd rather go blind.

Ja, zoiets moet je echt tot het gaatje laten draaien. Beth Hart was dat samen met de meestergitarist Joe Bonamassa. We kenden hem natuurlijk van Chicken Check, maar dit was echt wel prachtig. I'd rather go blind. In het zondagmiddagcafé op Pinksteren. Tijdens de Pinkster Rock. Al tijd voor The Black Crowes. Remedy.

Ja, en zo eens per jaar, dan komen ze bovendrijven de prachtige plaatjes, zoals deze van Lynyrd Skynyrd. En mocht je vanmiddag nog geen gitaarmuziek hebben gehoord, nou, dit was er wel een supertje van. Die heette Freebird. In het altijd gezellige zondagmiddagcafé. En zeker met de Pinksteren. Ook tijd voor de Rolling Stones. Binnenkort komt een nieuwe LP uit. Maar wij doen het nog even met een oudje uit 1969. Hier was The Sympathy for the Devil.

slagen daar op de drum. Natuurlijk, de Small Faces waren dat met de Tin Soldier. En we hadden de Sympathy for the Devil van de Rolling Stones. En wat is in de rockmiddag zonder Led Zeppelin? Die zijn ze nog live met rock'n'roll.

Led Zeppelin, live rock and roll. En hoe kunnen we onze zondagmiddag in het zondagmiddagcafé op Pinkster Rock waardig afsluiten als met de nummer 1 uit onze top 100, top 1000. Ja. We danken onze gastheren voor vandaag. Ben van Riel, Berend Koenders, Jorg Krijnen en ondergetekende. Straks normale muziek op OSR. Kan dat nog? The Eagles, Hotel California.

0: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 6 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op OSR 920. De Amerikaanse president Trump zegt dat de VS geen haast hebben met een akkoord met Iran. De blokkade tegen het land blijft van kracht tot er een officieel ondertekende deal ligt. Trump zegt dat Amerikaanse diplomaten de tijd moeten nemen om fouten te vermijden. Gisteren zei hij nog dat een akkoord bijna rond was. De president noemt de gesprekken met Iran wel steeds professioneler en productiever. De onderhandelingen draaien om het nucleaire programma van Iran en het openen van de straat van Hormuz. De Turkse politie heeft het hoofdkwartier van de grootste oppositiepartij CHP in Ankara met geweld ontruimd. Agenten gebruikten traangas en rubberen kogels om de partijleden uit het gebouw te verwijderen. De actie volgt op een gerechtelijke beslissing waarbij partijleider Özgür

0: En bij de sluizen van IJmuiden is een belangrijke brug buiten gebruik door een technische storing. Die brug over de Zuidersluis gaat niet meer dicht door een kapotte motor. En daardoor kunnen voetgangers, fietsers en ander verkeer voorlopig geen gebruik maken van die route. Rijkswaterstaat weet nog niet hoe lang de herstelwerkzaamheden gaan duren, maar dinsdag mogelijk wel. Voor de scheepvaart zijn twee sluizen tijdelijk niet beschikbaar. Schepen kunnen wel de andere sluizen in IJmuiden nog gebruiken. Het weer volop zon en droog. Ook komende nacht is het droog bij een graad of 9 in het noorden tot 13 in Zeeland. En met name in het noorden en westen kans op mist. Het waait bijna niet. Morgen krijgen we zonnig en droog weer met 24 tot 29 graden. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
1: Omroep Pioland, regio break.
2: Dit is Mark de Vries met het nieuws uit Laarbeek, Boekel en Gemert-Bakel op Omroep Peelrand. Zaterdagavond, 23 mei, omstreeks 19 uur, heeft zich een ongeval voorgedaan aan de Tuinstraat in Boekel. Een man kwam daar ten val met zijn fatbike. Direct na de melding zijn diverse hulpdiensten, waaronder de politie en ambulance, met spoed gealarmeerd en ter plaatse gegaan om de situatie te beoordelen en waar nodig eerste hulp te verlenen. Ter plekke bleek de man van zijn elektrische fatbike te zijn gevallen. Over de aard en ernst van eventuele verwondingen van het slachtoffer is op dit moment nog geen informatie. De medische hulpverlening heeft de man nagekeken en verdere assistentie verleend. De Stichting Muziektuinpodium organiseert zondag 31 mei het tweede muziektuinconcert van het seizoen in Beek en Donk. In de muziektuin bij het Parkpaviljoen treden diverse groepen gratis op. Om 12 uur opent harmonieorkest GMK uit Gerve, onder leiding van Jules van der Loo, met een mix van klassiek en pop. Om 13 uur volgt het ruim 40-jarige vrouwenkoor Mignon uit Gemert onder Alex Rutte met populaire en wereldmuziek. Rond 14 uur is het de beurt aan muziekvereniging VTO Deurne. Vanaf 15 uur wordt het programma van deze middag afgesloten met een optreden van muziekgroep Imemato uit Boekel. Voor meer nieuws uit Laarbeek, Boekel en Gemert-Bakel, kijk op omroeppeelrand.nl.
1: Omroep Peelrand, regiobreek.
3: Ben jij een enthousiaste luisteraar van OSR 920 en draag je ons een warm hart toe? Word lid van de vriendenclub van OSR 920. Kijk op de website en word vriendje voor een tientje. Doe dit nu en steun OSR 920.
4: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
5: Elke twee minuten sterft een moeder tijdens zwangerschap of bevalling. Daarom leidt Amref Health Africa lokale zorgverleners op. Help mee. Doneer nu op amref.nl.
1: Welkom. Dit is een nieuw uur.
6: OSR 920. De avond door.

Another Day, Buckshot LeFunk. Ik hoef je natuurlijk niet te vragen, zoals ik dat altijd doe. Hoe was je weekend tot dusver? Met dit weer is alles een beetje leuker, toch? Zometeen Neil Diamond met Simons en Tabitha. Met andere woorden, we hebben de leukste hits voor je geselecteerd. Ze gaan er doorheen tot een uur of acht vanavond. De zondagavond van eerste Pinksterdag 2026. First We Take Manhattan. Dat is stoere mannenmuziek van Joe Cox.

0: just a give it all to.
1: Ik heb een aantal optredens gedaan samen met de Neil Diamond Tribute Band. Dan deed ik het verhaal over het leven van Neil Diamond. En ja, vanaf dat moment ben ik nog meer van de muziek gaan houden dan ik al eerder deed. Goedemorgen, goedemiddag en goedenavond. De dagdelen van OSR 920 lekker door elkaar. Ik wist

Was hij nou een goede acteur en een slechte zanger? Of een slechte zanger en een goede... Nou ja, ik vind het eigenlijk allemaal prima, toch? We hadden de muziek van Don Johnson, die uit Miami Vice. En Tell It Like It Is.

Af en toe wat, wat minder bekende duetten, maar wordt er wel heel veel samengewerkt. In die tijd, we hebben het over de 90's, was het een dikke hit voor Eros Ramazzotti en Anastasia, I Belong to You. We hadden de feest dus ook nog in Stay With Me. Goeie avond zeg. De barbecue aan, of misschien even chillen. Even een beetje bijkomen van een warme zondag. En hij is nog niet voorbij. De meiden van Lois Lane op de radio. In het prachtige My Best Friend.

Met dit mooie weer moet ik weer denken aan het Openluchttheater hier in de regio. Hartstikke mooi. Dat heb ik ze een keer live gezien. Alleen toen stond ik daar met een poncho. Dan is alles toch een beetje minder leuk. Je hoorde Raccoon en Tuca Hit bij jou op de zender. Dit is OSR 920. Daarvoor Lois Lane. Een van de dames doet trouwens mee aan het RTL-programma. Waarin ze een beetje opgeleid worden tot een soort van theaterartiest. Jazeker. En dat is volgens mij Monique Kleeman, hè? Maar goed. Bright Eyes nu. Uit Watership Down, mooie clip, konijntjes en alles wat daarbij hoort. Bright Eyes.

En dat a lot of love, Mick Hucknall en Simply Red Boys en 920, want jij hoort bij ons gelukkig maar. Het is de zondag, het is eerste Pinksterdag 2026. Je hebt nog een uur van me te goed, dus blijf lekker hangen. Dit is jouw zender. Je bepaalt zelf wat je draait. Mail jouw suggestie, studio@osr920.nl. Tijd voor de Fortunes. Oude hit, kunnen we wel stellen, uit de 60s.

0: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 7 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op OSR 920. Vandaag heeft China opnieuw 3 ruimtevaarders naar het ruimtestation Chang'e gestuurd. De bemanning vertrok met de Shenzhou 23-missie vanuit de Gobi-woestijn. Een van de astronauten blijft een volledig jaar in de ruimte, dat is een primeur voor China. Ook vliegt er voor het eerst een ruimtevaarder uit Hongkong mee op een Chinese missie. De bemanning voert experimenten uit rond een langdurig verblijf in de ruimte. China bereidt zich daarmee voor op toekomstige missies naar de maan en naar de planeet Mars. De Amerikaanse president Trump zegt dat de VS geen haast hebben met een akkoord met Iran. De blokkade tegen het land blijft van kracht tot er een officieel ondertekende deal ligt. Trump zegt dat Amerikaanse diplomaten de tijd moeten nemen om fouten te vermijden. Gisteren zei hij nog dat een akkoord bijna rond was. De president noemt de gesprekken met Iran wel steeds professioneler en productiever. De onderhandelingen draaien om het nucleaire programma van Iran en het openen van de straat van Hormuz. De Turkse politie heeft het hoofdkwartier van de grootste oppositiepartij CHP in Ankara met geweld ontruimd. Agenten gebruikten traangas en rubberen kogels om de partijleden uit het gebouw te verwijderen. De actie volgt op een gerechtelijke beslissing waarbij partijleider Özgür Özel uit zijn functie werd gezet. De CHP noemde dat vonnis een poging tot staatsgreep, bedoeld om de partij te verzwakken. Bij de ontruiming kwam het tot zware confrontaties tussen politie en aanhangers van de partij. En in het Leukermeer bij het Limburgse Weld is vanmiddag een man overleden. Hulpdiensten vonden het lichaam nadat de man eerder in het water vermist was geraakt. Het gaat om een volwassen man van Duitse afkomst. Duikers en een drone-team zochten urenlang naar het slachtoffer. De veiligheidsregio gaat uit van een noodlottig ongeval en ziet voorlopig nog geen aanleiding voor opzet. Het weer volop zon en droog. Ook komende nacht is het droog bij een graad of 9 in het noorden tot 13 in Zeeland. En met name in het noorden en westen kans op mist. Het waait bijna niet. Morgen krijgen we zonnig en droog weer met 24 tot 29 graden. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
0: Omroep Peelrond, regiobreek.
2: Dit is Mark de Vries met het nieuws uit Laarbeek, Boekel en Gemert-Bakel op Omroep Peelrand. De Pools ontmoetgroep Spotkania dla Polek komt maandelijks bijeen op woensdagavond in Cultuurhuis De Eendracht in Gemert. Doel is ontmoeting, gesprek en creatieve of ontspannende workshops. Eerdere workshops omvatten vlechten, macramé, buikdansen en natuurlijke huidverzorging. Dit jaar staan onder meer immuunsysteemondersteuning en yoga gepland. Het biedt laagdrempelig contact met andere Poolse vrouwen en leermogelijkheden. Deelname is meestal gratis, soms met een kleine materiaalkostenbijdrage. Aanmelden kan via popolsku@lefgroep.nl.
3: Jouw Maatje opent 1 juni in Milhezen een sportieve dagbesteding voor mensen met een beperking. De faciliteit van Koen Liebrecht en Zeno van Melis vult een lacune in de Peelregio door gezondheid centraal te stellen. Cliënten krijgen begeleiding van een fysiotherapeut, gezonde voeding en activiteiten in kleine groepen. Dit is gericht op gezondheidsverbetering in een veilige omgeving, een aanbod dat de regio miste. Het initiatief pakt gezondheidsachterstanden aan waar mensen met een beperking extra kwetsbaar voor zijn. Er is al een wachtlijst. In de Peelregio bestond een dergelijk initiatief nog niet.
4: Zaterdagavond, 23 mei, omstreeks 19 uur, heeft zich een ongeval voorgedaan aan de Tuinstraat in Boekel. Een man kwam daar ten val met zijn fatbike. Direct na de melding zijn diverse hulpdiensten, waaronder de politie en ambulance, met spoed gealarmeerd en ter plaatse gegaan om de situatie te beoordelen en waar nodig eerste hulp te verlenen. Ter plekke bleek de man van zijn elektrische fatbike te zijn gevallen. Over de aard en ernst van eventuele verwondingen van het slachtoffer is op dit moment nog geen informatie. De medische hulpverlening heeft de man nagekeken en verdere assistentie verleend.
3: Voor meer nieuws uit Laarbeek, Boekel en Gemert-Bakel, kijk op omroeppeelrand.nl.
0: Omroep Peelrand, regiobreek. Welkom. Dit is een nieuw uur.
5: OSR 920.

0: Chesney Hawks. I am the one and only. Nou, dan heb je genoeg zelfvertrouwen, kun je wel stellen. 7 uur geweest op zondagavond.
1: Paul van Beek.

In Amerika is het een hele grote artiest en in Nederland pikken we af en toe een klein hitje mee. Voor Billy Idol, White Wedding hoorde je op de radio, voorafgegaan door Blowin' in the Wind van Stevie Wonder. Kijk, dat is toch ook een mooie single die je te weinig op de radio hoort. Dat is trouwens ook een hitje van de Hollies, maar goed, dat geheel terzijde. Jaap Reesema, Als je voor me staat.

Pop op OSR 920. Lady in Black, Raya Heep, Siert de Radio. En die radio heet OSR 920. Je vindt het leuk wat je luistert? Vind je het leuk om met ons mee te doen? Je zou zomaar vriend van ons kunnen worden. Doe je via de website www.osr920.nl. Kost een beetje, maar levert je een hoop plezier op. Beloof ik bij deze. The Buck Dire Straits.

0: terug van nooit helemaal weg geweest. Kensington, een Living Four. Daar zweet ze daarvoor nog aan de buik. Ik heb zin in rock'n'roll op zondagavond. Dit is mooi. De zanger van Foreigner, die van I Wanna Know What Love Is. Hij kon meer. Zijn naam, Luke Graham. Je hoort hem met Midnight Blue.
1: Ain't got no regrets. I ain't losing track of which way I'm going.

Vertigo op OSR 920. Hoe is jouw zondag tot dusver? Heb je nog tijd voor meer gezelligheid? Vanavond is Kees er en Jorg, met andere woorden, die slaan de barbecue dan maar even over, neem ik aan. Ik ga je in elk geval goed bezighouden. En ik ga toch nog even een feestje bouwen zometeen. Zometeen Nick en Simon. En daar moest ik meteen aan denken toen ik dit ritme hoorde. Sweet Low Child Chariot, Eric Clapton.

1 en 1 kan soms 3 zijn. Dat geldt zeker voor de muziek van Nick en Simon. En ik denk stiekem toch dat ze dat zelf ook wel beseffen en gewoon weer bij elkaar gaan komen. Jorgen en Kees vanavond nog. Ik ben er volgende week graag weer.

0: Een moderne website in deze tijden is geen overbodige luxe. Maar wie kan die voor je realiseren? Brink Multimedia is er voor jou. Wij maken websites naar jouw smaak. Vanaf scratch gaan we met jou aan tafel en realiseren we jouw website. Een site die voor jou gaat werken. Kijk eens op brink-multimedia.nl.
1: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 8 uur.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op OSR 920. Het Rode Kruis deelt ook vandaag maaltijden uit aan asielzoekers bij het aanmeldcentrum in Ter Apel. Veel mensen wachten daar nog altijd op een plek om te overnachten en daarom gaan er opnieuw asielzoekers naar een tijdelijke opvanglocatie in Groningen. In het congrescentrum Hanzeplaza staan voorlopig 175 bedden klaar. Afgelopen nacht sliepen daar al meer dan 100 mensen. Volgens het COA hebben zich nog geen nieuwe gemeenten gemeld voor extra noodopvang, terwijl er wel een groot tekort aan is. De Israëlische premier Netanyahu zegt dat Iran nooit een kernwapen mag krijgen. Volgens hem zijn Israël en daarmee

0: Astronauten blijft een volledig jaar in de ruimte, dat is een primeur voor China. Ook vliegt er voor het eerst een ruimtevaarder uit Hongkong mee op een Chinese missie. De bemanning voert experimenten uit rond een langdurig verblijf in de ruimte. China bereidt zich daarmee voor op toekomstige missies naar de maan en naar de planeet Mars. En in het Leukermeer bij het Limburgse Weld is vanmiddag een man overleden. Hulpdiensten vonden het lichaam nadat de man eerder in het water vermist was geraakt. Het gaat om een volwassen man van Duitse afkomst. Duikers en een drone-team zochten urenlang naar het slachtoffer. De veiligheidsregio gaat uit van een noodlottig ongeval en ziet voorlopig nog geen aanleiding voor opzet. Het weer volop zon en droog. Ook komende nacht is het droog bij een graad of 9 in het noorden tot 13 in Zeeland en met name in het noorden en westen kans op mist. Het waait bijna niet. Morgen krijgen we zonnig en droog weer met 24 tot 29 graden. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
1: Pielrond, regiobreek.
2: Dit is Mark de Vries met het nieuws uit Laarbeek, Boekel en Gemert-Bakel op Omroep Peelrand. De 17e editie van een muziekfestival vindt plaats op vrijdag 7 en zaterdag 8 augustus in Lieshout. Diverse internationale bands treden op, waaronder de Goosebumps uit Italië, Los Folidos en de Honky Tonk Heels uit Spanje. Uit Frankrijk komt Snakes in the Boots, terwijl het Verenigd Koninkrijk wordt vertegenwoordigd door Dollar Bill en The Jets. Kroatië stuurt Bee and the Bobs. Een 50er jarenmarkt biedt vintage kleding, spullen en een platenstand. Diverse kraampjes met artikelen en kleding plus oldtimers completeren het aanbod. Locatie is Manege den Perdebak, provinciale weg in Lieshout. Jouw Maatje opent 1 juni in Milhezen een sportieve dagbesteding voor mensen met een beperking. De faciliteit van Koen Liebrecht en Zeno van Melis vult een lacune in de Peelregio door gezondheid centraal te stellen. Cliënten krijgen begeleiding van een fysiotherapeut, gezonde voeding en activiteiten in kleine groepen. Dit is gericht op gezondheidsverbetering in een veilige omgeving, een aanbod dat de regio miste. Het initiatief pakt gezondheidsachterstanden aan waar mensen met een beperking extra kwetsbaar voor zijn. Er is al een wachtlijst. In de Peelregio bestond een dergelijk initiatief nog niet. Voor meer nieuws uit Laarbeek, Boekel en Gemert-Bakel, kijk op omroeppeelrand.nl.
1: Omroep Peelrand, Regiobreek.

zomerse klanken op je radio. Avicii, The Days hoorde je aan het begin van een nieuw uur de avond door op deze zondagavond. Het is 24 mei. Hartelijk goedenavond en welkom in de show. Vandaag heerlijk genoten natuurlijk van Pinkster Rock hier op OSR afgelopen middag. En de komende twee uur heb ik ook leuke muziek voor je klaarstaan. Straks onder andere nog Jugal en Salto. We gaan een plaatje draaien van M People. En ook Natalie gaat voorbij komen. Maar eerst nog meer gitaar en op de zondagavond. Dit is Gary Moore samen met Phil Lynott. We luisteren naar Out in the Fields.

Waar klanken van Santa Esmeralda. You heard her Don't Let Me Be Misunderstood vanavond tijdens de avonddooi hier op OSR. En dan nu, nieuwe platen uit de Nederlandse top 40. Jugal en Salto, dit is Jamaican Bam Bam.

Het zijn de typische klanken uit de jaren 80, zoals je zoveel hoort hier op OSR. Ditmaal in de vorm van Natalie. Je hoorde My Love Won't Get You Down. En daarvoor draaiden we ook nog muziek uit de jaren 90, dames en heren. Namelijk M People en Moving On Up. En dit zijn de klanken van Andy Williams. We luisteren naar Music to Watch Girls Go By.

had hij pas bij de afgelopen dagen en de komende dagen. Hè? Armin van Buuren die maakte daar een plaat over een aantal jaar geleden. Sunny Days, vandaag op OSR. En we draaiden daarvoor ook nog die heerlijke plaat van Ryan Shaw. Do the 45. En dan nu Ed Sheeran. Dit is Bad Habits.

zijn de klokken van de Kane Gang op je radio. Respect Yourself. En daarvoor nog Crazy Town met de Butterfly op de zondagavond. En dan nu Steelers Wheel. Dit is Late Again.

Michael Bublé op de zondagavond en Some Kind of Wonderful. En met die plaat komen we aan het einde van dit uur de avond door. Dat betekent dat we er even uitgaan voor het nieuws van 9 uur. Maar niet getreurd, daarna zijn we nog een uurtje bij je terug met veel meer heerlijke hits. De laatste is van Will Smith dit uur. Dit is Man in Black.

0: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 9 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op OSR 920. Oekraïne vraagt om een spoedzitting van de VN-veiligheidsraad na de zware Russische aanvallen. Ook wil Kiev dringend overleg binnen de Europese Veiligheidsorganisatie OVSE. Volgens Oekraïne probeert Rusland militaire tegenslagen te compenseren met burgeraanvallen. Intussen heeft de Franse president Macron voor het eerst in jaren weer telefonisch overleg gehad met de Belarusische leider Lukashenko. Macron waarschuwde Belarus om zich niet verder in de oorlog te mengen. Het Rode Kruis deelt ook vandaag maaltijden uit aan asielzoekers bij het aanmeldcentrum in Ter Apel. Veel mensen wachten daar nog altijd op een plek om te overnachten en daarom gaan er opnieuw asielzoekers naar een tijdelijke opvanglocatie in Groningen. In het congrescentrum Hanzeplaza staan voorlopig 175 bedden klaar. Afgelopen nacht sliepen daar al meer dan 100 mensen. Volgens het COA hebben zich nog geen nieuwe gemeenten gemeld voor extra noodopvang, terwijl er wel een groot tekort aan is. De Israëlische premier Netanyahu zegt dat Iran nooit een kernwapen mag krijgen. Volgens hem zijn Israël en de Amerikaanse president Trump het daar volledig over eens. Hij zegt dat een akkoord met Iran alleen mogelijk is als de nucleaire installaties worden ontmanteld. En ook moet al het verrijkt nucleair materiaal uit Iran verdwijnen, aldus Netanyahu. Ondertussen zouden Iran en de Verenigde Staten werken aan een verlenging van het staakt het vuren. Tijdens die periode kan het dan rustig verder worden onderhandeld. En een paraglider in Oostenrijk is bijna om het leven gekomen na een botsing met een klein vliegtuigje. Het toestel vloog door haar parachute heen, waardoor ze in een vrije val terecht kwam. De 44

0: Pilrond, regiobreek.
1: Dit is Mark de Vries met het nieuws uit Laarbeek, Boekel en Gemert-Bakel op Omroep Pilrond. Zaterdagavond, 23 mei, omstreeks 19 uur, heeft zich een ongeval voorgedaan aan de Tuinstraat in Boekel. Een man kwam daar ten val met zijn fatbike. Direct na de melding zijn diverse hulpdiensten, waaronder de politie en ambulance, met spoed gealarmeerd en ter plaatse gegaan om de situatie te beoordelen en waar nodig eerste hulp te verlenen. Ter plekke bleek de man van zijn elektrische fatbike te zijn gevallen. Over de aard en ernst van eventuele verwondingen van het slachtoffer is op dit moment nog geen informatie. De medische hulpverlening heeft de man nagekeken en verdere assistentie verleend. De Stichting Muziektuinpodium organiseert zondag 31 mei het tweede muziektuinconcert van het seizoen in Beek en Donk. In de muziektuin bij het Parkpaviljoen treden diverse groepen gratis op. Om 12 uur opent harmonieorkest GMK uit Gerve, onder leiding van Jules van der Loo, met een mix van klassiek en pop. Om 13 uur volgt het ruim 40-jarige vrouwenkoor Mignon uit Gemert onder Alex Rutte met populaire en wereldmuziek. Rond 14 uur is het de beurt aan muziekvereniging VTO Deurne. Vanaf 15 uur wordt het programma van deze middag afgesloten met een optreden van muziekgroep Imemato uit Boekel. Voor meer nieuws uit Laarbeek, Boekel en Gemert-Bakel, kijk op omroeppilrand.nl.
0: Omroep Pilrand, regiobreek.
2: De leukste muziek hoor je hier. Jaren 80. Jaren 70. Zero's.
3: Waar anderen stoppen, gaan wij verder. OSR 920.
0: Welkom. Dit is een nieuw uur.
3: OSR 920. De avond door.
0: Jorg Krijnen.

Zijn de klokken uit de jaren 70 op OSR op de zondagavond. Blondie en Heart of Glass aan het begin van het laatste uur de avond door. We zijn er nog tot 10 uur. Ik heb leuke muziek dit uur ook nog natuurlijk van The Motions. We gaan een plaatje draaien van Snelle en Maan. En ook Rupert Holmes die gaat voorbij komen. Maar eerst terug naar de jaren 90. En dat doen we met Mr. Big. Dit is Wild World.

Het is zeker 50 jaar geleden dat dit een hit was. The Motions hoorde je en het is the same old song. En we draaiden daarvoor ook nog muziek uit het zuiden des lands. Namelijk van Rowan Herzen, afkomstig uit Limburg uiteraard. Dat weten we allemaal. En de hitsingle was Vergeten. En dan nu Snelle en Maan op je radio. Dit is Blijven Slapen.

Het is officieel echte disco op de zondagavond. Deze plaat van Discotex en de Sexolettes, je hoorde Get Dancing. En daarvoor draaiden we ook nog een prachtige plaat van Rupert Holmes. Him hoorde je zojuist voorbij komen. En dan nu een van de eerste hits van Lady Gaga in de Nederlandse top 40 van een heel aantal jaartjes geleden. Dit is Just Dance.

Ook altijd een klein beetje nog Sting van de Police terug. Die zou dit ook zo kunnen zingen. Hè? Bruno Mars hoorde je en Locked Out of Heaven. En daarvoor draaiden we ook nog de muziek uit de jaren 80 van Terrence Strand Darby. If You Let Me Stay vandaag op de zondagavond. En dan nu Flash and the Pan op je radio. Dit is Hey St. Peter.

In de jaren 90 gingen ze de hele wereld over en waren ze ook in één klap wereldberoemd. Anita en Ray, oftewel Tour Limited. En ditmaal hoorde je Maximum Overdrive, een van de grootste succesverhalen uit de Nederlandse muziekgeschiedenis. Door dan met Thunderclap Newman, hier is Something in the Air.

Gary Glitter op je radio en rock and roll. En met die plaat komen aan het einde van de avond door op deze zondagavond. Dat betekent dat het zometeen tijd is voor het Platen ABC. Natuurlijk met Kees van Kooijen. Dan wens ik je heel veel luisterplezier mee. En ik spreek je graag volgende week zaterdag weer voor een nieuwe uitzending van OSR in de middag. Laatste plaat komt uit de Nederlandse top 40. Is de nieuwste hitsingle van Shakira. Hier is Zoo.

0: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 10 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op OSR 920. De 27 Extinction Rebellion demonstranten die gisteren het spoor bij Utrecht Centraal blokkeerden zijn weer vrijgelaten en kregen een geldboete. Ze werden aangehouden nadat het treinverkeer ruim 2,5 uur stil lag door de actie. De NS wil de schade van die verstoring nu ook gaan verhalen op de actievoerders. Volgens de spoorwegen was de situatie gevaarlijk en is het betreden van het spoor strafbaar. De burgemeester van Utrecht had de demonstratie vooraf verboden, maar dat werd door Extinction Rebellion genegeerd. Op het eiland Cyprus lijkt uiterst rechts winst te boeken bij de parlementsverkiezingen van vandaag. Volgens de exit polls komt de partij Elam uit op zo'n 10 tot 12,5% van de stemmen en zou daarmee de derde partij van het eiland worden. De centrumpartijen die de onafhankelijke president Christodoulides steunen lijken juist verlies te leiden. Campagnethema's op Cyprus waren onder meer migratie, inflatie en corruptie. De officiële uitslag van de parlementsverkiezingen wordt morgen verwacht. Oekraïne vraagt om

0: opgebracht. De biopic draait nog niet in alle landen, waardoor het bedrag waarschijnlijk verder zal oplopen. Volgens filmvakblad Variety kan de film uiteindelijk een record breken in het genre van muziekbiografieën. Daarmee zou Michael de film Bohemian Rhapsody kunnen inhalen als bestverdienende muzikale biopic. Er wordt inmiddels al gewerkt aan een vervolg op de film Michael. Het weer overal helder en droog. Ook komende nacht is het droog bij een graad of 9 in het noorden tot 13 in Zeeland. En met name in het noorden en westen kans op mist. Het waait bijna niet. Morgen krijgen we zonnig en droog weer met 24 tot 29 graden. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
1: Omroep Pioland, regiobreek.
2: Dit is Mark de Vries met het nieuws uit Laarbeek, Boekel en Gemert-Bakel op Omroep Peelrand. De Stichting Muziektuinpodium organiseert zondag 31 mei het tweede muziektuinconcert van het seizoen in Beek en Donk. In de muziektuin bij het Parkpaviljoen treden diverse groepen gratis op. Om 12 uur opent harmonieorkest GMK uit Gerve, onder leiding van Jules van der Loo, met een mix van klassiek en pop. Om 13 uur volgt het ruim 40-jarige vrouwenkoor Mignon uit Gemert onder Alex Rutte met populaire en wereldmuziek. Rond 14 uur is het de beurt aan muziekvereniging VTO Deurne. Vanaf 15 uur wordt het programma van deze middag afgesloten met een optreden van muziekgroep Imemato uit Boekel. De Poolse ontmoetgroep Spotkania dla Polek komt maandelijks bijeen op woensdagavond in Cultuurhuis De Eendracht in Gemert. Doel is ontmoeting, gesprek en creatieve of ontspannende workshops. Eerdere workshops omvatten vlechten, macramé, buikdansen en natuurlijke huidverzorging. Dit jaar staan onder meer immuunsysteemondersteuning en yoga gepland. Het biedt laagdrempelig contact met andere Poolse vrouwen en leermogelijkheden. Deelname is meestal gratis, soms met een kleine materiaalkostenbijdrage. Aanmelden kan via popolsku@lefgroep.nl. Voor meer nieuws uit Laarbeek, Boekel en Gemert-Bakel, kijk op omroeppeelrand.nl.
1: Omroep Peelrand, regiobreek.

0: een nieuw uur.
1: OSR 920. Het platen ABC. Kees van Kooi.
2: Het is even over de klok van 10 uur op zondagavond. En na deze warme zondag, en ik hoop dat jullie een klein beetje afkoeling hebben gehad, gaan we de deur weer netjes. Althans, die hebben we netjes voor je open gedaan. En wij gaan beginnen met dat leuke struinen in dat mooie archief van OSR 920. Leuk dat jullie hier zijn, ondanks de warmte. En leuk dat je thuis meeluistert. Tot 12 uur, het platen ABC.

Een mooie 3-in-1. De Moody Blues, een band opgericht in 1967 en bestond tot 2018. En hebben heel veel mooie albums gemaakt. Zelfs de mooiste albums in de jaren 70. En voordat ze eigenlijk succes hadden, was het een beetje een R&B-bandje. En later een beetje symfonische rock en klassiek door elkaar heen. En met Days of the Future Past hebben ze een eerste grote hitalbum te pakken. En het leuke is dat ze nummers in elkaar over lieten lopen. En dat was nieuw in die tijd.

heette Smile. Heette ze nog wel, maar Smile met een I. En hebben ze veranderd in een Griekse ei. Eigenlijk een klein beetje naar aanleiding van The Birds. En hadden hier een kleine hit mee. Ze bestonden tussen 1971 en 1974. En je hoorde de Tandem.

van die grote hits van Jimi Hendrix. Hij heeft dit nummer ooit geschreven voor zijn toenmalige vriendin. Mary Ettingham, dat was de naam. En als je de tekst ook leest... A broom is daily sweeping up the broken pieces of yesterday's life. En dat slaat op de ruzie die ze het laatst hadden. En zij met borden begon te gooien. Ja, die gingen natuurlijk stuk.

En als ik zo links van me kijk, dan lopen we alweer naar het nieuws van 11 uur. En dat betekent dat wij een kleine rustpauze inlassen. En samen met jou wachten op het nieuws van 11 uur. Na 11 uur nog een uur lang. Die hele mooie hits. En die mooie pareltjes uit dat mooie archief van OSR 920. Oftewel deel 2 van het Platen ABC. Tot zometeen. Hoi.

0: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 11 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op OSR 920. Er zijn afgelopen avond zo'n 120 asielzoekers van het aanmeldcentrum in Ter Apel naar Groningen gebracht voor noodopvang, omdat er voor hen geen plek was. In congrescentrum Hanzeplaza staan tijdelijk 175 bedden klaar. De asielzoekers gaan in de ochtend weer terug naar Ter Apel. Het Rode Kruis deelde opnieuw maaltijden uit aan wachtende asielzoekers. Het COA heeft dringend behoefte aan extra opvangplaatsen, maar er hebben zich nog geen nieuwe gemeenten gemeld om het probleem te helpen oplossen. De 27 Extinction Rebellion demonstranten die gisteren het spoor bij Utrecht Centraal blokkeerden zijn weer vrijgelaten en kregen een geldboete. Ze werden aangehouden nadat het treinverkeer ruim 2,5 uur stil lag door de actie. De NS wil de schade van die verstoringen nu ook gaan verhalen op de actievoerders. Volgens de spoorwegen was de situatie gevaarlijk en is het betreden van het spoor strafbaar. De burgemeester van Utrecht had de demonstratie vooraf verboden, maar dat werd door Extinction Rebellion genegeerd. Op het eiland Cyprus lijkt uiterst rechts winst te boeken bij de parlementsverkiezingen van vandaag. Volgens de exit polls komt de partij Elam uit op zo'n 10 tot 12,5% van de stemmen en zou daarmee de derde partij van het eiland worden. De centrumpartijen die de onafhankelijke president Christodoulides steunen lijken juist verlies te leiden. Campagnethema's op Cyprus waren onder meer migratie, inflatie en corruptie. De officiële uitslag van de parlementsverkiezingen wordt morgen verwacht. En er zijn afgelopen dag bij

0: Want en met name in het noorden en westen kans op mist. Het waait bijna niet. Morgen krijgen we zonnig en droog weer met 24 tot 29 graden. Tot zover het radio nieuws op OSR 920.
1: Omroep Pielrond, regio break.
2: Dit is Mark de Vries met het nieuws uit Laarbeek, Boekel en Gemert-Bakel op Omroep Pielrond. Zaterdagavond, 23 mei, omstreeks 19 uur, heeft zich een ongeval voorgedaan aan de Tuinstraat in Boekel. Een man kwam daar ten val met zijn fatbike. Direct na de melding zijn diverse hulpdiensten, waaronder de politie en ambulance, met spoed gealarmeerd en ter plaatse gegaan om de situatie te beoordelen en waar nodig eerste hulp te verlenen. Ter plekke bleek de man van zijn elektrische fatbike te zijn gevallen. Over de aard en ernst van eventuele verwondingen van het slachtoffer is op dit moment nog geen informatie. De medische hulpverlening heeft de man nagekeken en verdere assistentie verleend. De Stichting Muziektuinpodium organiseert zondag 31 mei het tweede muziektuinconcert van het seizoen in Beek en Donk. In de muziektuin bij het Parkpaviljoen treden diverse groepen gratis op. Om 12 uur opent harmonieorkest GMK uit Gerven, onder leiding van Jules van der Loo, met een mix van klassiek en pop. Om 13 uur volgt het ruim 40-jarige vrouwenkoor Mignon uit Gemert onder Alex Rutte met populaire en wereldmuziek. Rond 14 uur is het de beurt aan muziekvereniging VTO Deurne. Vanaf 15 uur wordt het programma van deze middag afgesloten met een optreden van muziekgroep Imemato uit Boekel. Voor meer nieuws uit Laarbeek, Boekel en Gemert-Bakel, kijk op omroeppeelrand.nl.
1: Omroep Peelrand, regiobreek.
3: De leukste muziek hoor je hier. Jaren 80. That's the power of love. Jaren 70. Zero's.
4: Waar anderen stoppen, gaan wij verder. OSR 920.
1: Welkom. Dit is een nieuw uur.
4: OSR 920. Het platen ABC.
5: Kees van Kooi.

welkom. Het is Evo Welver en leuke Carpenters. That's a kind of us. Nou, we hebben helemaal geen haast, want we doen een klein beetje rustig aan. We gaan lekker struinen in het mooie archief van OZ. 920 en pikken zo nu en dan die leuke pareltjes voor jou eruit. Zoals deze bijvoorbeeld. Dit is Nancy Sinatra. You

is een voorbeeld van een eendagsvlieg. 1977 werden ze opgericht in Engeland. De Racing Cars. En tekenden toen bij het toenmalig grootste label van Engeland, Crusaders Records. En namen een album op waar dit nummer op stond. They Shoot Horses, Don't They. Was naar aanleiding van een film. En daarna eigenlijk geen hits meer gehad. Dus eigenlijk een echte eendagsvlieg.

Je zou er bijna een film over kunnen schrijven. Een band die door medemuzici werden gezien als een hele grote band. Maar de mensen die de platen moeten kopen, dit is een klein beetje links liggen. Jammer. Ik heb het over Big Star. En een van hun hele bescheiden...

Godin, dat is zijn echte naam. Wij kennen hem als Ozark Henry. Het is een van onze zuidenburen die de meeste hits had tussen 2001 en 2007. En dit was een van zijn mooie nummers. This One's For You op OZR 920. Mocht je trouwens willen volgen wat wij doen, dat is niet zo moeilijk. Je gaat naar de website van OZR. En daar vind je heel veel informatie en ook deze playlist. I don't care.

En met deze leuke van New Music, de hoogste tijd om afscheid van je te nemen voor deze zondagavond. Ik dank jullie hier voor het aanwezig zijn en jullie tijd voor het meewandelen door dat mooie archief van OSR 920. Archief gaat een weekje dicht en volgende week zondag om 10 uur doen we de deur weer netjes open en gaan we weer lekker struinen tussen al dat moois wat hier verborgen ligt in het archief van OSR 920. Maak er een hele mooie week van en tot volgende week zondag. Bye.

0: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 12 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op OSR 920. In de oververhitte chemische tank in de Amerikaanse staat Californië is een scheur ontstaan waardoor de kans op een explosie mogelijk kleiner wordt. Toch blijven er zo'n 50.000 omwonenden voorlopig geëvacueerd. In die tank zit methylmethacrylaat dat gebruikt wordt voor de productie van plastic. Door een chemische reactie liep de druk in de tank de afgelopen dagen gevaarlijk op. De brandweer houdt de tank daarom koel om een explosie en giftige rook te voorkomen. Er zijn nog geen gevaarlijke stoffen vrijgekomen. Er zijn afgelopen avond zo'n 120 asielzoekers van het aanmeldcentrum in Ter Apel naar Groningen gebracht voor noodopvang omdat er voor hen geen plek was. In congrescentrum Hanzeplaza staan tijdelijk 175 bedden klaar. De asielzoekers gaan in de ochtend weer terug naar Ter Apel. Het Rode Kruis deelde opnieuw maaltijden uit aan wachtende asielzoekers. Het COA heeft dringend behoefte aan extra opvangplaatsen, maar er hebben zich nog geen nieuwe gemeenten gemeld om het probleem te helpen oplossen. 8 Arabische en Islamitische landen hebben flinke kritiek geuit op de Israëlische minister Ben-Gvir. De ophef ontstond na zijn beelden waarop vastgehouden flotilla-activisten publiekelijk worden bespot. De 8 landen zien dat als vernedering en schending van het internationaal recht. De activisten wilden humanitaire hulp naar Gaza brengen. Enkele van hen zeggen tijdens hun detentie te zijn mishandeld. Nederland en nog andere landen hebben Israël al aangesproken op de behandeling van de activisten. En er zijn afgelopen dag bij incidenten in recreatieplassen in Overijssel en Limburg 2 mensen overleden. In het Limburgse Well verdween een Duitse zwemmer van in de 20 onder water in het Leukermeer. Na een grote zoekactie werd zijn lichaam later teruggevonden. In de recreatiepark het Hulsbeek in Oldenzaal overleed een bezoeker na een melding van een drenkeling. Het slachtoffer werd nog gereanimeerd, maar hulp was tevergeefs. De politie gaat in beide gevallen uit van een noodlottig ongeval. Het weer, het is helder en droog bij zo'n 9 graden in het noorden tot 13 in Zeeland. En met name in het noorden en westen is er kans op mist. Het waait bijna niet. Overdag wordt het weer zonnig en droog bij 24 tot 29 graden. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
0: Omroep Pielrond, regio break.

0: de Jets. Kroatië stuurt Bee and the Bobs. Een 50er jarenmarkt biedt vintage kleding, spullen en een platenstand. Diverse kraampjes met artikelen en kleding plus oldtimers completeren het aanbod. Locatie is Manege den Perdebak, provinciale weg in Lieshout.
1: Zaterdagavond, 23 mei, omstreeks 19 uur, heeft zich een ongeval voorgedaan aan de Tuinstraat in Boekel. Een man kwam daar ten val met zijn fatbike. Direct na de melding zijn diverse hulpdiensten, waaronder de politie en ambulance, met spoed gealarmeerd en ter plaatse gegaan om de situatie te beoordelen en waar nodig eerste hulp te verlenen. Ter plekke bleek de man van zijn elektrische fatbike te zijn gevallen. Over de aard en ernst van eventuele verwondingen van het slachtoffer is op dit moment nog geen informatie. De medische hulpverlening heeft de man nagekeken en verdere assistentie verleend.
2: De Pools ontmoetgroep Spotkania dla Polek komt maandelijks bijeen op woensdagavond in Cultuurhuis De Eendracht in Gemert. Doel is ontmoeting, gesprek en creatieve of ontspannende workshops. Eerdere workshops omvatten vlechten, macramé, buikdansen en natuurlijke huidverzorging. Dit jaar staan onder meer immuunsysteemondersteuning en yoga gepland. Het biedt laagdrempelig contact met andere Poolse vrouwen en leermogelijkheden. Deelname is meestal gratis, soms met een kleine materiaalkostenbijdrage. Aanmelden kan via popolsku@lefgroep.nl. Voor meer nieuws uit Laarbeek, Boekel en Gemert-Bakel, kijk op omroeppeelrand.nl.
3: Omroep Peelrand, regiobreek. Welkom. Dit is een nieuw uur.
4: OSR 920. Non-stop OSR.

0: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 1 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op OSR 920. In de oververhitte chemische tank in de Amerikaanse staat Californië is een scheur ontstaan waardoor de kans op een explosie mogelijk kleiner wordt. Toch blijven er zo'n 50.000 omwonenden voorlopig geëvacueerd. In die tank zit methylmethacrylaat dat gebruikt wordt voor de productie van plastic. Door een chemische reactie liep de druk in de tank de afgelopen dagen gevaarlijk op. De brandweer houdt de tank daarom koel om een explosie en giftige rook te voorkomen. Er zijn nog geen gevaarlijke stoffen vrijgekomen. Er zijn afgelopen avond zo'n 120 asielzoekers van het aanmeldcentrum in Ter Apel naar Groningen gebracht voor noodopvang omdat er voor hen geen plek was. In congrescentrum Hanzeplaza staan tijdelijk 175 bedden klaar. De asielzoekers gaan in de ochtend weer terug naar Ter Apel. Het Rode Kruis deelde opnieuw maaltijden uit aan wachtende asielzoekers. Het COA heeft dringend behoefte aan extra opvangplaatsen, maar er hebben zich nog geen nieuwe gemeenten gemeld om het probleem te helpen oplossen. 8 Arabische en Islamitische landen hebben flinke kritiek geuit op de Israëlische minister Ben-Gvir. De ophef ontstond na zijn beelden waarop vastgehouden flotilla-activisten publiekelijk worden bespot. De 8 landen zien dat als vernedering en schending van het internationaal recht. De activisten wilden humanitaire hulp naar Gaza brengen. Enkele van hen zeggen tijdens hun detentie te zijn mishandeld. Nederland en nog andere landen hebben Israël al aangesproken op de behandeling van de activisten. En er zijn afgelopen dag bij incidenten in recreatieplassen in Overijssel en Limburg 2 mensen overleden. In het Limburgse Well verdween een Duitse zwemmer van in de 20 onder water in het Leukermeer. Na een grote zoekactie werd zijn lichaam later teruggevonden. In het recreatiepark Het Hulsbeek in Oldenzaal overleed een bezoeker na een melding van een drenkeling. Het slachtoffer werd nog gereanimeerd, maar hulp was tevergeefs. De politie gaat in beide gevallen uit van een noodlottig ongeval. Het weer, het is helder en droog bij zo'n 9 graden in het noorden tot 13 in Zeeland. En met name in het noorden en westen is er kans op mist. Het waait bijna niet. Overdag wordt het weer zonnig en droog bij 24 tot 29 graden. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
0: Omroep Peelrond, Regio Break.
2: Dit is Mark de Vries met het nieuws uit Laarbeek, Boekel en Gemert-Bakel op Omroep Peelrand. De Poolse ontmoetgroep Spotkania dla Polek komt maandelijks bijeen op woensdagavond in Cultuurhuis De Eendracht in Gemert. Doel is ontmoeting, gesprek en creatieve of ontspannende workshops. Eerdere workshops omvatten vlechten, macramé, buikdansen en natuurlijk.

0: Frankrijk komt Snakes in the Boots, terwijl het Verenigd Koninkrijk wordt vertegenwoordigd door Dollar Bill en de Jets. Kroatië stuurt Bee and the Bobs. Een 50er jarenmarkt biedt vintage kleding, spullen en een platenstand. Diverse kraampjes met artikelen en kleding plus oldtimers completeren het aanbod. Locatie is Manege den Perdebak, provinciale weg in Lieshout.
1: Zaterdagavond, 23 mei, omstreeks 19 uur, heeft zich een ongeval voorgedaan aan de Tuinstraat in Boekel. Een man kwam daar ten val met zijn fatbike. Direct na de melding zijn diverse hulpdiensten, waaronder de politie en ambulance, met spoed gealarmeerd en ter plaatse gegaan om de situatie te beoordelen en waar nodig eerste hulp te verlenen. Ter plekke bleek de man van zijn elektrische fatbike te zijn gevallen. Over de aard en ernst van eventuele verwondingen van het slachtoffer is op dit moment nog geen informatie. De medische hulpverlening heeft de man nagekeken en verdere assistentie verleend.
2: Voor meer nieuws uit Laarbeek, Boekel en Gemert-Bakel, kijk op omroeppeelrand.nl.
3: Omroep Peelrand, regiobreek.
4: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
5: Ik ben Julia Philippens en ik speel op een viool van het Muziekinstrumentenfonds.
6: Mijn naam is Daniel Rowland.
7: Ik ben Remy van Kesten.
8: Ik ben Marcia van Kerk en ik speel op een cello van het
9: Muziekinstrumentenfonds.
10: Meer dan 400 muzici spelen op een instrument van het Muziekinstrumentenfonds. Steun de klank van talent. Ga naar muziekinstrumentenfonds.nl.
11: Welkom. Dit is een nieuw uur.
12: OSR 920. Non-stop OSR.

Benny lacht altijd het hardst om zijn eigen grap. Hij plukt de dagen, misschien is dat wel zijn allermooiste eigenschap. Hij werkt op de markt, 's ochtends vroeg moet hij eruit. En dan staat hij goed gemutst achter zijn groenten en fruit. Gek op zijn vrouw, trots op zijn dochters. Dat zij kunnen studeren is waar hij voor heeft gevochten. Maar een jaar of vijf voordat zij werden geboren, speelde Benny in de spits met het vermogen om te scoren. Topclub, roem, geld, supporters die juichen. Maar toen zijn been brak, viel zijn droom ook in duigen. Hij neemt een slok van zijn bier en ik zie het in zijn ogen. Waar had hij kunnen zijn als het anders was gelopen? Hij zegt...

0: tijd. Je muziek die maakt me vrij. Ik zing een liedje voor me.
1: Jeffrey werd verleid als een jonge man. Ruil jij je brommer voor een tank? Hij zei ja en daar stond hij

Die droomt ziet hem kindjes in het bloed. Gedood door de kogels van zijn kant. Ik keek hem in zijn ogen en ik voelde zijn pijn, man. Neem er een van mij dan en drink voor ze. Hij zei proost Frans, maar zing voor me.